0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, Ujala Radio, blijf luisteren.
4: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Jalinde.

छम छम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा कौन नचाए, ये गंगा राम।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart, mijn honing heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Saalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

0: attention.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brieden en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging en 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey suno walo, main hu Amit Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio, wohi Hindi hit radio station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Ujala Larehe. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
10: Radio. Ujala Radio. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
12: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
11: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
13: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koise Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Barso re mega mega barso re. Ja, een heerlijke gana uit de film Guru is dat. Alweer heel wat jaren geleden uit het jaar 2006, maar klinkt nog steeds heerlijk in de oren. Ja, een nieuw uurtje is hier begonnen weer bij Ujala. Je luistert naar Ujala en Ujala klinkt over je luidsprekers. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van de mooie momenten die ook deze dag weer met zich meebrengt. In de tussentijd heb ik weer een mooie playlist klaargezet voor dit uurtje. Zodat we ook dit uur heerlijk kunnen genieten. En kunnen ontspannen, kunnen relaxen. En ook als we onderweg zijn of op het werk zijn. Ook dan krijgen we energie om lekker te genieten van deze prachtige mooie dag. Filmkanaam heet Pirtiri Kahani Yad Ai. De stem van Sadhana Sargam. Het is de female version of deze prachtige mooie gana Tiridarpar Sanam.

पर जन्म चले आए, तू ना आए तो हम तो चले आए. Ja, een prachtig mooi nummer uit het jaar 1993 uit de film Pier Teri Kahani, Yaad Aayi. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal tussen Mahesh Bhatt en Praveen Babi. Ja, heel wat jaren geleden. 1993 was dat. En vanaf 1993 gaan we weer wat jaren verder. Naar de film Gajani. De stem van Javed Ali or Ganakanamhe Guzaris.

Ja, inmiddels alweer uit het jaar 2008 uit de film Gajani. To meri adhuri pyaas pyaas to aage man ko ras ras. Prachtig mooie tekst, ook altijd mooi gerijmd. Je bent mijn onvervulde dorst en je bent gekomen om mijn plezier te doen. Ja, uit het jaar 2008 alweer uit de film Gajani. En wie zich nog kan heugen is dat Aamir Khan op zijn lichaam een telefoonnummer getatoeëerd had. En het mobiele telefoonnummer dat in de film op het lichaam van Aamir Khan gedrukt was, dat bleek dus in het echt ook een telefoonnummer te zijn wat actief was. En dat werd gebruikt door een vrouw in Bangalore. En nadat de film uitkwam kreeg ze veel telefoontjes en veel sms'jes. En hoewel de distributeurs van de films, althans van de film, haar wilden helpen, werden de posters van de film met het strakke lichaam van Aamir Khan en het getatoeëerde nummer op grote schaal op de markt gebracht voordat de film al werd uitgebracht. Dus ja, op den duur was het niet meer mogelijk om al die schade uit te wissen. En is deze vrouw flink gebeld. Ja, hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ik vermoed dat deze vrouw uiteindelijk haar nummer heeft veranderd. Ja, je zou een test kunnen wagen door weer even naar het lichaam van Aamir Khan te kijken en het nummer even op te bellen. Let wel op wat de kosten zijn als je naar het buitenland belt, maar dan kom je er wel achter.

मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। Ja, de ontmoeting met een goed mens, met een mooi mens, blijft altijd toch een mooie herinnering in ons leven. En dat is toch het mooie wat we in ons hart kunnen dragen. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke remix Ghana was dat. De stem van Rahat Fateh Ali Khan. Ja, hoewel het alweer heel wat jaren geleden is, blijf ik toch altijd de jaren 90 een warm hart toedragen. Alleen is het maar omdat er in die tijd toch wel hele mooie nummers zijn uitgebracht. Zoals deze uit de film Diwana, de stem van Alka Yagnik, samen met Vinod Rathore. Aise Diwanagi uit de film Diwana.

Ja, uit dit jaar toch wel een van de beste Ghana, toch? Uit de film Diwana uit het jaar 1992. En Diwana's musicalbum was ook de best verkochte filmsoundtrack van 1992. Ja, en hoe kan het ook anders? Eise Diwanagi, Dik Hinne Hikahi. Er is altijd enige waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden voor die Diwanagi, voor die waanzin. Ja, het was het jaar 1992. Sonny Deol was de eerste keuze voor de rol van Shah Rukh Khan in deze film. Maar ja, toen Sonny Deol zich terugtrok, raadde zijn vader Dharmendra de jonge nieuwkomer Shah Rukh Khan aan bij zijn neef Gudu Dhanoa. En ja, Shah Rukh Khan kreeg toen de rol. Ja, het was de eerste film van Shah Rukh Khan in het jaar 1992. Filmkanaam heet Diwana. En ja, het schijnt ook dat Shah Rukh Khan gezegd heeft dat hij de film nog niet heeft gezien. En de reden daarvan is dat hij zijn eerste en zijn laatste films niet wilt zien. Ja, of dat waar is, of dat dat een cliché is. Weet je, of dat nou zo'n romantisch verhaal is waarvan je denkt van, oh, wat schattig. Ja, we zullen het niet weten, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, dat was dus de film Diwanagi uit het jaar 1992. En dat was dus de eerste film van Shah Rukh Khan. Ujala Radio, hey Sunoalo, mijn Amit Jaram. Hier, Andunia Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en zo trakteren we tussendoor ook een heerlijke Soul Ghana Isbar film. Nee, niet uit de film. Album Chic zit. Dit was de stem van Suraj. De album Chic volume 1. En vanaf onze local Soul Ghana gaan we door naar de film Love Ajkal. De stem van Sonnen Nigam samen met Suzanne de Mello. Ujala Radio, hey Sunwalo. Ik heerlijke Ghana. Ik feel good Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ghana om heerlijk je dag mee te beleven. Orwobi Amit Jaram Kesant hier bij Ujala.

Ja, uit de film Love Article uit het jaar 2009 alweer. Het is de remixversie van Kadite Hasse Bolewe, de stem van Sonu Nigam aan de vocals. En ja, komt dus uit het jaar 2009. Kadite Hasse Bolewe. Ja, woorden kunnen het verschil maken. Praat af en toe een beetje en lach een beetje. En zo gaat dat in de liefde. Ujala Radio, op deze heerlijke dag. Waar je ook bent, geniet van elk moment. En zorg ervoor dat Ujala met je meegaat.

Bim is al goed, zodat het giet. Mijn lieve, lieve geliefde. Mere Mahia Sanam Janam. Ki me Karya Nami Danam. Prachtig mooi gezongen door Shilpa Rao. Geboren op 11 april 1984. Ja, ze werd gemotiveerd om zanger te worden. Na een ontmoeting met Hari Haran op 13-jarige leeftijd. En ja, ze begon een opleiding vervolgens onder Oestaat Ghulam Mustafa Khan. En dat werd aangedrongen door Hari Haran. En ja, intussen kunnen wij Shilpa Rao niet meer wegdenken uit onze Bollywood scene. Ja, dat was dus een cover Ghana van de Ghana Kamali. Ja, het originele kennen we uit de film Dhoom 3, maar dit was weer een gecoverde versie. Ja, het originele was van Sunidhi Chauhan, maar dit was de stem van Shilpa Rao.

धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, ja, uit de film Dil to Pagal hai, uit het jaar 1997. Ja, echte liefde is als een brandend vuur dat nooit zal doven. Sari Sari Rata Jagata hai yahi. Ja, uit het jaar 1997. Onder andere Akshay Kumar in de film. Ja, hij was boos destijds op Yash Chopra omdat hij niet kreeg betaald wat hem was beloofd. Ja, dat leidde ertoe dat Akshay 11 jaar lang niet met Yash Raj Films gewerkt heeft. Heerlijke Ghana, heerlijke feel-good Ghana, heerlijke lovely Ghana. Ghana om lekker met je geliefde te luisteren. Of gewoon lekker alleen wanneer je in je auto zit. De omstandigheden zijn perfect. Ik zou zeggen, geniet van elk moment.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai, dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou, volg ons op Facebook, Instagram en TikTok, en check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Doei.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van A-Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. A-Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel A-Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

किसी मेहरबान से। और इन दिनों में हल्की सी बारिश काफी होता है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, boyo en cassave.

Cities, Umjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Umjala nog groter. Umjala Radio,

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

namin. Mr. Shising. Our coffee, Peter.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer. En vrijdag snelt het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype. Waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 s'avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 s'avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujalalari, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 3:30 fakkeloptocht Kizaat. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kizaat. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder vier foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फॉर वंदा. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Hrasoch en bijna 5 miljard euro winst. 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaat het toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, ham in de zaar kregen Arend Jendrika in de zaar met ham. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamir kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Chai middag show te maken. Maar Aaj, ham tijd, Nika Liberty.

Tomorrow, Jana Radio, gezellig jullie hem afkozen na te heen. Je nachma, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen na te heen. En zondag, Aapkezaad, Ujala Radio Bear.

0: Goedemiddag, goedemiddag Han, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjib Halyampe. Ja, opgelost, opgelost. Goedemiddag. Kijk zeggen, ja, inderdaad, heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij het hele taraspe.
0: Are?
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker, ah, lekker. Dus toen koffie heb je gelegen.
1: Nou, nee. Koffie heb je milik zeggen, hè?
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuts pije.
0: Maar te bij het hele terras, wat met de kontjes hoortjes redden?
1: Aan mijn eigen terras bij het hele jaar.
0: Van eigen. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras. De zon schijnt op jou. En wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hebt ook gewoon jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja,
1: mijn eigen terras per jullie, of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je.
0: Dat is wel jammer. Dat tijd. Is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n bijtie. Ja. Kijk jij kunt banaai hem.
0: Ha. Dus
1: dan denk je, nou, chorde lau bijtie. Abbe mili akhir koffie lot
0: lage. Abbe mili, ja, zeker. Mili, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: He? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. He? Diwali's fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Ojo barkhabar se lagi ga ya tab barkhwa me thoro je ye chale lo.
0: Ja, nee toch.
1: Gebeetje mere de hè.
0: Ohi to jo jon admilong aega mooi kapra pahim en gaega en een bhiji jaega. Je hebt het koud en zo. Het is niet fijn. Het is
1: maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ohi to hè.
1: Dus khali hum log fikir kari ja aur sochi ja over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè.
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. Aan het toekomstje van andere kun je weer wat met de bol uit.
0: Kuts lekker bij je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond. Ja. Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven.
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven, die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krab bij Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus het is een loterij, daarna is het, hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat Ralogan John Heiga Nederland mee zoenen wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor hoor. Ki bahut deer na agorie, als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Tora se khyal kariye, want tu na khyal kariye to koi na khyal kariye toke. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Tu mange jane?
0: Ha, toen ze betaal, hamati maar net. Dus voordat je verder gaat doseren, hamati jane ke wanneer kap tu bol se ke van ai, hamar dehya me kuch na moi kama, hamar machinia na moi kama hai, hame datra jaik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, sunne valo. John pe tu khyal kar sakega, makkelijk se. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लाते अंडरसुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्टा पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ अ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heiga, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admi jon tamaku piega, daru piega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: Door stoelgang, jon admi toilet jaiga, agar toke haiga plotseling harde stoelgang, plotseling diarree, afwisselend, chronisch, hè, na één roodje baat, dan bolie, dan doe je roodje baat, maar rood, rozana toke u problemo haiga, laat het ook onderzoeken. Admilage vooral bij mannen, toen jij ga plassen kreeg, of toch een pira hij ga tijdens dat plassen, dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch een plotseling gewichtsverlies hoe je, toen ik had kilo zakken hoe je leest zomaar, of continu twakkel baat hij, of toch een bukhar bij hij ga, jada, to ook er maklap hij ga, toch een jij ga onderzoek kerwaave, ke hoe is het ga dat het verband houdt met kanker. Jonathan, bijvoorbeeld, ouderen lopen lage voor aanwega, dat jada bloedverlies rehiga loit. Door koon me, althans koon je eigen door urine me, ja door ontlasting me, ouder blauwe plekken plotseling toch dekhaiga tot de hiepe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, jon de hiepe plotseling al jaiga. Bij mannen, toen janega, bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten. Of onder de huid, plotseling toen de kiego knobbeltje of een zwelling.
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Ouderlijk heb je bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huidjon heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook een maatle baat to kuch heiga door de hiemen, jont ook het jij checker waweke. Ouder bijvoorbeeld kooike plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, tot door pigmentvlek John Raha, pijle plotseling veranderen hoe je. Plotseling me. Ook er met labi hij gaat ook het jij checker waweke.
0: Ja.
1: Kiet ook een na hij gaat een vorm van kanker. Ouro bijvoorbeeld laatste punt John Likalba. Agar toch een go wond hij gaat, door moe me of op de huid, rondom je mond, hè, maar moeha me bij hij gaat soms.
0: Ja, ja.
1: Aru na genees hoe hij gaat. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, het wil ook een ontdekker hebben plotseling, Lloyd. Kie kanker, hoe je bent.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na je niet het aboleed, maar je jan je het aboleed.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van zo, nou, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen oud, zie ik bij. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band, dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo nu wel. Toen op een akiban kan liggen, ook er matlab na ik in na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekke mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen, behoed der je kar die dat behoed door je pahoedje door de hiemen, dat tralogen bij naar behandel kan pijn.
0: Dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Nou, je onderwerp wil serieus, Batollet. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutjeraha toch? Aanleiding.
0: Kutjeraha. Oh ja, wat terras. En genieten van het moment. En, hè?
1: Dus dat je buiten zit.
0: Dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes. Over het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je
1: het? Ja. Heb ik een artikel per liter, trouwens? Die ik even wil delen met jou.
0: Oh ja?
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kula.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus pahile hè, Hamari Jan, Aiseraha. Maar corrigeer me, Sunnevalo. Als je naar eens wat hebt gezegd, dat je corrigeert, stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je een app op het heigen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem met jaad bij, Lloyd. Dat de heer Admi, ouderd, je thora zijn leeftijd gehoord, 40 jaar, 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat is op dat ik dan kraap hoor, je thora gebed.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké. Okay.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit hier. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste al een compleet kunstgebit hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Nou, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je het tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel je, hey, nou hoor je kijk in Holland met toeren. Hey, kijk door Duitse jargon op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja, bij heige ze.
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je het met een kunstgebed.
0: Nee.
1: Toen kon je het
0: niet. Ham dan Janela.
1: Maar bij uw leeftijd heb je nagegaan.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
1: Dan moet je eerst onderzoeken.
0: In de avonturen wil je wat wat krijgen, maar op een gegeven moment wil ik haar.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè, een van die twee die dat heeft, mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner dekliga van je hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit. Hè? Toen ik dan boerjadeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age mooi se dariga, toch? Or dat je abhir bisuti daarmee, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ooit ook een dikke, toch?
0: Met
1: ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen na ja, nee, ga ik je kunstgebed, heb je echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunt doen, je taget je. Je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat wou kan je zeggen, dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens zoenen eruit valt.
1: Doe omri pagarke.
0: Oh, had wel een
1: manier. Bolli, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed, wat echt hekje kunstgebed.
0: Ja, toen lapar na mij, hoe deem op een lapar kaise gege. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister. Maar eerst heb ik het door dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil weten.
1: Nee, maar zo, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken?
0: Nee, je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen hamarlijke toetesker, dan ook erbij hem torelijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebied?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel,
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40 per se.
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Oeper en nietje doen ook kunstgebied. Ik denk het al.
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw. Hè? Een hele mooie, heel mooi gebed
0: hoe
1: is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed was maar een recht, maar mooi.
0: Ja, maar
1: is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijlertje, ik ga checken dat dichter jij een keer origineel heb.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi bij tijgen. Als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hier een keer van. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, mijn veld onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Maar koffie eigen Lloyd?
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige, trouwens oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe ze kregen, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Ik heb iets aan bedoeld. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd, hij zegt, ik kom er eens doen. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordelen ook. Ja. Ik koffie heb je, Lloyd?
0: Ah, pijle. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agol le liet, chat, toen je het op.
0: Ja.
1: Op is ik het
0: ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is.
1: Amar dat wa. Amar dat monk. हमार खबे तो आ मुइलक करेगा बिचवा में लोई थे कुकी दंत वा ना मुइलक अल्ला
0: Dus stel je voor dat je je gebit weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebit.
0: Hem kooi ik naar jou. Ik kan ook het begin naar jou.
1: Als je plein op het houdt, ik heb mijn plein op.
0: Maar ik ga onderzoeken, hè? Door dat, hè, als ik hier na.
1: Toen ik op plein onderzoek kreeg.
0: Als plein onderzoek, ja. Ja, sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn, meemaken le toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab Samsun Libati, hem Albert Heijn na geili wati.
1: Hamuna?
0: Ham Janke na geili wati.
1: Allah thorobati, hem log maan jabe.
0: Oh, ito. Jabe zomaar, kuch na mirega.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jabe maapig. En dan zeggen ze, ja, ietsje wat nou mooi hege. Of wat dan ook, purana hoige. Of kie de prijs wat nou mooi hege. Ey, is...
1: Nee, babal me kahi jaiye, jaar. Maar hem log sensatie belust thorobati. Hem log thoro jaila.
0: Hij is helemaal serieus, maar het is
1: trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Voor heks. Maar het is niet, het is roosje gebaat. Elke dag gebeurt
1: er
0: elke
1: dag. Er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je Ravi, Ramalatan heet hij toch? Ravi Ramalatan, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Hamlo Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Ki DK Hoega. Ki dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier. Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude Hega? Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide harkbedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat deske, mangega girave toure. Kunnen geluid hebben, Johan, met geluid?
0: Geluid, wat gaan we lekker nagegen? Geluid, wat terugleggen? Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des equa des wa me mange hamla kare. Ja. Uto hai ye hai ga.
0: Ja.
1: Ma ek ego groep hai ga, chor logan, jon bhi mange ga gegevens lewe.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja,
1: gijzel software.
0: Zeker.
1: Toen gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus wat ik wilde zeggen eigenlijk, hè, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subchecheck dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu, hè, wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Hamlokbati.
0: Ja.
1: In Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus toen heb ik John Admina mooi volgd. Een van Hindustani me betaalde.
0: Goed kan jij met u betaalde gaan.
1: Ha, John Burjapurani en hij gaat John Saitna volgen. Is ook mooi. Frankrijk met 500 supermarkt. 500 supermarkt. Ke koeling, John Haiga. John met fris producten. Haiga. John Rehega normaliter min 20 graden. John het tanda reik hoop. Ik dan mooi. Oké, ze hebben afstand ze 50 graden per kardis. Dus ik dan garm kardis, Chijua.
0: Ja.
1: Afstand ze, dus met een paar drukjes op de knop, 500 supermarkt plata.
0: Dus je hebt je doen, Pahele, hebben ook film in betekent hier. Dus recenter filmen of films van 4, 5 jaar geleden of zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar je ziet wel werkelijkheid mee, hoor je. Dus stel je voor, Anand, kunnen hacker Maiga energiecentrale ke bankeren? Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk, zo na. Je toe, door systeem je naam mooi haiga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar heb dat toen nou mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki ham ibarishakar deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe sap kregen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. Or toke chai apan gharwa ban kareke. Zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Kaise apan gharwa
1: ban kareke soms.
0: Ham kaise apan gharwa ban kareke. Als ik alles... tegenwoordig hebben mensen... Mensen vinden wel leuk natuurlijk. Hè, al die trend. Dat je deur met je app kan openmaken. En alles. Gharwa me sabchis hega. Dat je dus alles zodanig hebt ingericht in je huis. सो दाना कि आदमी लोग भी तो घर में घुस के रकम रकम चीज भी कर सके सो अपास्तान है अपास्तान बदले
1: दो सब फोर दिल में गोना दिल भी हो सके हम लोग खमाक मांगेला देख हम लोग अपन वक्त वोट भी हल्दी ना बदलेला ओम दत वक्त वोट वास्ते इज ऑन थाउ करे के बेस्ट वेल फॉर फेलन बा
0: तो वक्त वोट कौन चाहेगा ना
1: लंबा पेड़
0: Lama peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Oké,
1: badalie heb je verdwaald. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. सब कुछ हम लोग मांगीला ऑटोमेटिसेर करें मा ओमन हाईगा एगो रिसिको भी याद करिए सुनने वालों है
0: या दिस या या
1: और ट्रांस एगो डेन्स बद्राइव हाईगा लॉयड दस्तात रोग नो भाई जोन फ्रांकराइक के कूलिंग सिस्टम वन बदिन करेगा ओकर सॉफ्टवेयर चलेगा ऊपर दोस अशदार रोज एगो नावा कोड ऑन्टवेकल करेगा भी Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld krijgt, dat je ook een model wat aan gaat leggen, kan je ook nou een code ontwikkeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw ook ontwikkeld kan zeggen, code wat. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen het Milo reageert, kan zeggen, om te reageren op het kontje, gaat hij zeggen, oh, dat doe ik maar in mijn, hè. Dat doe ik een keer, toen ik dat...
1: Pijle jonge leeftijd bij hoort raak, kina.
0: Pijle jonge leeftijd bij dat jarjata, kina dat jarjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurao de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurao, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Molokato is zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, JJ, ik ga hem ook een galemi liga.
0: Galemi.
1: Hem ook tayar, maar die sap koi kego brasa de weke, go bossi de weke. Lloyd tayar, maar bossi de weke, wie het gaat dus.
0: Zeker, toch dat hij, ja, na dat hij, ja, hem sap koi ke bossi de weke.
1: Dat bobo bossi, met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè? Nee, ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook een gezondheidstip.
0: Ik heb heel de kaart. En dat is serieus. Als hij gewoon gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roach.
0: Ook hij
1: in winter.
0: Ook hij. Hij gaat een paar
1: uur verwachten. बहुत अच्छा हैगा तोर देही खाती लोइत
0: गमवा
1: तू मांगे हिला आर्टिकल वा त हम तो के हिला आर्टिकल वा पठाबे मार हम तो के छोटा रूप में बताइला दोस्त सुनने वालों हम लोग के घाम जो नहीगा नौद खाइगा तू ना सोचिए कि घरवा जोन चिरगवा तू बारेगा इस खनुख ना तोर देही के एकत घाम नौद खाइगा दोस्त आंश एफ द टाइट है 10 मिनट चाहे 10 मिनट जाइए बाहरवा ठड़ा हो जाइए En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in zaken.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van, wakker worden. Toen je je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
0: Abem ja chillen, want gamua jammer dat Joris liever liggen. Dus abem ja chillen.
1: Ah, toch? En toen ga je bijvoorbeeld... पहले हम लोग बोलते रहे बैठ के खाइए तो अब दतरा लोगन बोलेगा भी फन सुन ना तू बवेक हो के खा सकेगा भी एगो हाफ ले ले इन तो सब बवेक कर ले फिर एगो हाफ ले ले बवेक करेगा दैट कैन ओक
0: एक्सपेंस
1: दी
0: एक्ट वा
1: या दो एंड टुसर यू हैप यस इन दिस स्टेल यू फॉर टू गो स्नैक ले ले ले राइट
0: या
1: प्रोबेर दन टुसर डोर ओक द बवेक दो स्नैक वा ले ले प्रोबेर दैट मेटेन टू कंपेंसेट
0: हमने नहीं कहा इस चीजों पढ़ के सुनावे
1: है ज्ञानी आदमी है दुनिया में
0: wetenschappelijk onderzocht is het wetenschappelijk is het wel een tijdschrift of een krant John betrouwbaar hè die wel fake krant die ga
1: na सब geverifieerd है यार जो हम लोग बोली ला यहां पे en trouwens सबसे mooi चीज belangrijk चीज जो हम एकदम eens बाती हर एक इंसान के एगो एकर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा क्रोनो टाइप एक आदमी हैगा बाय फॉरबेल्ट लॉयड जोन सबेरे एन ओखतंत मेंस कोई कोई हैगा आवंत मेंस दैट हैप ये गवोन दस उतोर नेचर हैगा बायना समग मेंस मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत अल हेलर गुड समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत नोग नीट गुड
0: Toen kon type Bartje, volgens mij ben je een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Uwali ham nabati.
0: Oei toch.
1: Hamme liever bolie das baje, suru kareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok winti party.
1: Hamlok liever das baje, suru wali toch. Dus eerste vergadering, liever das baje, dan 9 baje bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamme toen bolie vergadering.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Toen mag je gelukkig dieet, je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van 5 bij je, 7 bij je doen hoe je kan ze.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
0: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
1: juist, die mogelijkheid moet er
0: die
1: wel zijn.
0: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid doorheen. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He?
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet hamar, maar kan je zijn ritme heen.
1: Kon ritme hebben, Lloyd. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Kali baja bajega, tap door de hier ritme. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen nee, met 2 bij je sabere app karega. Plotseling 4 bij je sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 bij je. Kon ritme toch, hè? Jaar bol toch?
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jij.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chrono type wat?
1: Chrono type.
0: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaike, begaarke. Oké. Nita ook, goedemiddag. Nita zegt mooie chai, koffie, mooie onderwerpen, taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Oh, over kanker, ja.
1: Maar ik heb je mooie. Ik word 23 jaar in Londen toen ik lekker kanker is, toch?
0: Kanker is, hè?
1: Maar Londen was in de war, Engeland met Bali, Chijwa, Sunnivalo.
0: Ja.
1: Maar bij Engeland kijk ik ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met Bali was, ik ga je dierentuin.
0: Ja.
1: Volg ik het, toch, Chijwa?
0: Nee, volg ik het. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar kijk ik Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Ugeil haiga, jahan ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland, ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u apen, ego upahinis raha Londa, koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर मख से
0: पगला गया था थोड़ा
1: गेरा। से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
0: सनक गिरा हां
1: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. Or aan wie lopen we heiga? Chau dekiga. Wat die man aan het doen is.
0: Yeah.
1: Or u geil koyuwa me. Tijger ke koyuwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
0: Yeah.
1: Dus tijger wat je noara ha. Hoe chau geto? Zodat je, ik ga hoega.
0: Ja.
1: Hamar territorium me.
0: Ik ga kere.
1: Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
0: Ja natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Romnani Kaka was Tigirwa. Tigirwa Ail Kudalokeroeper heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Armike Moerike, je Garabarajaiga Kusloit.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als je
1: Ook Parwaar Janatra.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje opletten. Geven.
0: Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid... die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja?
1: Ah, dus je moet een beetje op elkaar letten.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war. Ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna uchahi ga.
0: Ja.
1: Dat er moori me kush na moe je op dat moment. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Lloyd, ego Engeland ke baat hai ga, Chaudhry.
0: Hey, maar kiet, tu lobby kerega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोइलगे तो
0: अच्छा बोला एक नाम चौधरी
1: बताओ भैया चौधरी कासिम चौधरी
0: ये कहा के
1: बाद में एंड आई वोंट इंग्लैंड के बाद बाय
0: अच्छा
1: एंड टूफालग बेन इक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: ओके
1: वार दी मान वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी लंदन के ना
0: लंदन में गार व्हाट इज दैट
1: व्हाइट चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नया इट वाज अ बिट ऑफ फन
0: Okay.
1: Was gezellig.
0: Okay.
1: Maar toevallig ohi wij kwamen aan de Mjaratra, Whitechapel.
0: Yeah.
1: Voor de mensen die Londen een beetje goed kennen.
0: Yeah.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Yeah.
1: Kasim Chaudhry. Maar Kasim Chaudhry had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. Era, 5 go.
0: Paj.
1: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man... meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik
0: een
1: taak.
0: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, ieder, ieder. Door 5 go laptop, ballen, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Over... is toch niet normaal?
1: Dus ik pak dat naar. Leut, ik behoud je lager.
0: Dus 5 inkomen, Camille, te gaan. Elke maand. 5
1: go inkomen, hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat
1: maar
0: voor elkaar...
1: Niet, hè?
0: Ja, maar kon niet.
1: Maar kon niet,
0: ja. Ja.
1: Dus zei hij, kan je bij proberen te kijken? Of bol ze kijken, maar kijk je leuk welke dag?
0: Ja, laat het ons weten. Kijk ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, ik bedoel, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
1: Juist, de man werkte altijd thuis.
0: Ja.
1: Hij heeft aan iedereen gezegd, van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van
0: slim,
1: huis werken.
0: Wat slim.
1: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
0: Ja. Ja,
1: en overal bij ministeries, hè? Hoe vind je die?
0: Ja, overal bij het ministerie, ja, goed. Ja.
1: London, Chorke, Chali, Utrecht.
0: Maar zo'n iets oh, Engeland, maar wat zijn namen gehouden?
1: Boy. Zijn namen is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker lekker koffie. Zijn namen hebben we Jan met Sapkoike Mwapet Duigobane, hè?
0: Ik wil een ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ja, ministerie wel eens 7-even, toch?
0: 7-even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo roei je bij.
0: Betel ik zijn naam met kloksysteem mee?
1: Nee, niet Charlotte, hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. En, maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan baten.
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan.
0: Ja.
1: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoi, ze kijken, ja.
0: Ah, ja.
1: Utrecht gebaat.
0: Ah, Utrecht gaat niet braaf worden.
1: Ik wil verpleeghuis zeggen. Ah, toen zo tjega. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekkie na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben... of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hè?
1: Ik Baris.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan.
0: Mm.
1: Vet haar.
0: Mm.
1: En er was geen mondverzorging.
0: Mijn god, jongens.
1: En wanneer Adamien John kwam kreeg, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: In Nederland. Utrecht, meestal op Chicho Wega.
0: Utrecht, Utrecht,
1: hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moeie naam, mooi.
0: Dus dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Dat kan
1: toch niet waar zijn, dit?
0: Het kan niet waar zijn.
1: Toch is ze liek helemaal uit.
0: Ja.
1: En ego-ouret, we hebben het net over gebed gehad, hè?
0: Ja.
1: एगो औरत के आदमी एगो आदमी दोस वहां पे है मां दी फ्राउ दी दी एखनोट फन दी मान दी फर्टल तो फॉलोखंड कि हम जाएला तो अपन आदमी के देखिला मां हम देखिला स्टेज धीरे धीरे धीरे धीरे अख्तर जाएगा तब बोले कि ओकर खबेत जोन रहा कौन खबेत Nee, nee, nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara trouw. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatsi. Ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
0: Mm.
1: Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chor is erin.
0: Ja.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen en tuurlijk, schoonmaken. Tuurlijk. En terugzetten en zo.
0: Ja.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik to kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen we en de rest ja, doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilogon John van Kamker, die doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wapé, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, hé, hey, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: Je moet ook zelf, ja,
1: alles
0: tuurlijk.
1: Overlaten aan iedereen.
0: Ootjes wat hier kan hè, maar ja, goed, als kind zijnde, toen oude meibab kind maar een beetje ja, hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kie toep hier op een meibab kiezen wat kan je net schorden en dan laat je hun zoals ze zijn, hè? Ja, nee, heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting hoor. Ja. En verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja, ja. Denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee, Hamburg in de stad niet?
1: Nou, we doen dat zeggen.
0: Dus ja, nou, dus zullen we wel op een maaibabje wel kelkeren. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht of verzorgingstehuis, maar doet het alleen maar te. Dus heb je wel te niet die andere keer.
1: Ja, na Chordi links, ik dan.
0: Ja.
1: Omdat hij gaat mooi zijn, hoor je gaan.
0: Maar kan je voorstellen aan een kito, op een lurkenke, die heb je op de wereld gebracht, hoe zou je barkakele, je hebt voor ze gezorgd en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoen.
1: Toch in Libat, ja.
0: Lurken maar die van zoen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, ab ham jaila verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Jordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je iets wat gaan doen met?
1: Zoen naar rood, hoe weet je wat?
0: Ja.
1: Toen op ik afvraag of het gebeurt. Nee, toen op ik afvraag er. Hoe vaak gebeurt het?
0: Ja. Maar Hamlok in staan niet, hij zei nabakje toch? We bedoelen, appen op een maaibab, Hamlok Kjalkarila.
1: Luid, je hebt onder een steen geleefd.
0: Jana, ik dacht je niet.
1: Toen ik Daija, ik ben er regelmatig geweest. Toen ik Daija naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van Hamlok op een
1: maaibab. Die noa bhar.
0: Ja.
1: Ki aaj hamal larkwaiga.
0: Ha.
1: Larkwaai bena karega.
0: Ja.
1: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, luid.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Op die noa bharza man agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat een hele week.
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, ook een hele week om, naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen of wat dan ook. Ik bedoel,
1: zeker, dat zou
0: ik had het kunnen doen. Maar ik vraag me af, kie hamlok, abonnement, wapke. Bejaardenhuis, de verzorgingshuis. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen, hoor.
1: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan hem
1: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoefend, hoe je
0: gebaat. Ja, ik heb mijn baan bozaaljaken.
1: Dan boja naar eigen, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus het natuurlijk om samjilabbe. Maar ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet in kamua kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ook sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega, ook er matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tatu chhoorde. Juist niet. Juist ook chahe so chahe van zoon, hama mai ya hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Yeah.
1: Na toch een hoefbaar luier verschonken, ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom zou jij,
1: die ouders nodig.
0: Waarom zou je niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Het is al georganiseerd door
0: precies.
1: De overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedliegerig, maar dan kan je zeggen, je hebt een Huawei, kan je zeggen, je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja, goed.
1: Dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven en kusjes te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dolaar. Wie jij, bedoel, welkom. Je reageert voor het eerst op Ujala's WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus doorhoor je aan het. Dan gaan we het ook hebben daarbij. Kun je mij bole over het onderwerp kanker. Want
1: zeker.
0: Het is een...
1: Hou het beknopt.
0: Ja.
1: Dus agar koi bhi ego reactie likhiye. Sunne walo, tana jaiye ekdam kho juj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar toen op een deal se gewoon liek, door deal mein kon chiba, dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoige na?
0: Nou ja, kon hebi, na kon je, kus na hebi hege. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren of van, toen 40 briske, 45 briske, baat je, toen daar jarge, kina jarge, gebeurt dat hier in Nederland, maar pijlen zijn namen hoort, opa kon je na reageren, kreba, dus ja.
1: Weet je, het is een vervelend onderwerp, hè, Lloyd.
0: Waarom is het vervelend? Omdat het, is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
1: Tora is er maaik, kreba, toch?
0: Sarmaik,
1: ja. Zoon, ham je kooi ke poetje gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
0: Nee. Ja.
1: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
0: Ja.
1: Dus ik snap dat ook wel.
0: Alleen,
1: het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal... De keer wordt wat, ja? Fief. Helemaal fief.
0: Fief. He? Fief.
1: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zou het reetje hoe je hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo, naartoe. Op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat je wat snel zit. Dus ja. En je leeft ongezond. Je wat is hartstikke.
1: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
0: Is dat zo genetisch?
1: Sommige,

0: tandenwortelen kan je niet kon konchijwanjon haiga. Dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
1: Yeah.
0: Dat er een probleempje is.
1: Yeah.
0: Dus Iorotia Kebab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
1: Yeah.
0: Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
1: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis bij haar te huis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardenhuis. Ik denk dat we hebben maaibaapje 15 briske zorgen geleden zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus over het onderwerp kanker. Wel eigenlijk.
0: Nee, hartstikke leuk.
1: Ja, dus goed, dan gaan we zo meteen
0: dus
1: wel even
0: uitzonderingen,
1: erover.
0: Uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakker paiga.
1: Ja.
0: Raad ordien sewa, ik om mij babke.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is. En dat er goede zorg is. Maar nogmaals. Toelarkabate, toenafarwaluske, die heb om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: Idisme.
1: Ja.
0: Nou ja. Niks mis mee.
1: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Hoe heb ik het probleem heen?
0: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
1: ja.
0: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug, dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
1: Ja, dus
0: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
1: Ja, wie jij wil zeggen van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
0: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
1: Moet je PSA-waarde
0: laten.
1: Te
0: laat achter. Je komt er te laat achter.
1: Okay.
0: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
1: Ja.
0: Daarom moet je niet zeggen van chor man, pirkoch piraiga, chorde, mojo jaiga.
1: Ja.
0: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
1: Ja.
0: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, chorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
1: Nou.
0: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
1: Ja,
0: anders wordt het wel een hele depressieve uitzending.
1: Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
0: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel. Ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
1: Okay.
0: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nou,
0: dat deden we vroeger toch ook niet?
1: Nee, dat hoeft ook
0: hooguit,
1: niet.
0: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nee.
0: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet. Doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees, toen wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die.
1: Of in een supermarkt kon boodschappen toe krijgen.
0: Pochetto, van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
1: Ja.
0: Dus dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
1: Ja. Yeah.

0: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig. Huh? In plaats van met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
1: Ja.
0: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
1: Hey, jongens.
0: Dat is wel deze generatie bij je.
1: Ja.
0: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
1: Ja.
0: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
1: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees.
0: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet. Dus het enige wat ze kunnen is typen.
1: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
0: Nee, kunnen ze niet praten.
1: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
0: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
1: Ja.
0: De jonge generatie, die belt niet meer.
1: Mm.
0: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
1: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
0: Veel leuker.
1: Ja.
0: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, app, ik ga die klaar. Daar heb ik mijn werk gedaan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel efficiënt.
1: Ja.
0: Appen is wel efficiënt, maar bellen is veel leuker.
1: Veel leuker, toch?
0: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
1: Kon ik je belken? Zo'n hamoujarap is zo'n koffietje mee. Kie belken kon ook je zomaar. Ik ga toch gewoon belken. Videokoker.
0: Die tante, die oom, die broers, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel. Bij bellen is er een drempel.
1: Hoezo?
0: Van man, bezig, gooi Adamia, drukte me, gooi hem. Oei, met belker.
1: Nee, heb je toch?
0: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, die belt me ook nooit op. Want toen ik naar belken kregen.
1: Oh,
0: en dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij, hem kooitje naar belken. En dan zegt hij ook, hem daaruit reed ook in belken, want toch heb ik behoed druk kregen. Weet je dan, ja, kabulier.
1: Ja, kabulier.
0: O, boerwaar de miaatje. O, boerwaar. O,
1: de miaatje.
0: O, de jawan. Dus zelfs boerwaar lopen kan je iets doen, jaar.
1: Ai, jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. Tik.
0: Parlei. Ai, maar Diwali, het is nu Navratri, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Hamna Nikon Mandir toe geilen, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
1: ja, zeker. Was zeker,
0: leuk, ongetwijfeld.
1: Zeker.
0: Je hebt al passaat gekregen.
1: Maar ik heb passaat leek op jullie. Ik heb veel passaat gekregen. Al een passaat bij me heb ik. Maar ik vond het een beetje kort.
0: Maar door gharre bij een passaat pahunchwai.
1: Toe pahunchwai, heb ik ook
0: dus
1: lekker.
0: Dus niks te klagen.
1: Ik heb niks. Ohi roos, sab khale li, direct.
0: Navratri ke eerste roos toe pa je.
1: Eerste roos,
0: direct uitgebreid.
1: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee,
1: ja.
0: Maar Navratri periode, hij zei het, bij Diwali, hij gaat zo'n nevalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn, zondag 8 november.
1: Ja.
0: Zo'n nevalo, 8 november, toen liggen de agenda mee. Agar koi toke boli na 7 keer of 9 keer, het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het hoe je toe op een eigen panditse checken. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala kesaat, Ujala aap kesaat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tap het Diwali ke din. Or ik heb dat pahile loid, dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat hebben. Toe kinle, maar toe aage se kinje, toe aage beetje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jij zeggen. gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie en begin van meervaart en eindig ook bij de meervaart. Dus toe kartwakinle en kom met je pura pariwaarkesat. Neem je kinderen mee op deze
0: Hebben we een beetje tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus deze Bharmes zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samai raha ki Nederland met Diwali janai bena karat raha.
1: Ja. Ja, toch?
0: Je wist niet ki Diwali
1: hekina.
0: Dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamelijk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoel hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamelijk natuurlijk toch ook gevoel hebben op 8 november. Jonne sap kon je ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baith ke aur sochye mang chorde, hamar khatnaba. Nee. Sap koi karega is ab chich juist voor jullie. Ujala bhi karega meervaart mein bahut saalon se voor jullie. Dus jon admi abe twijfel karega of socha ega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel kare van abe later kin abe batia ik baam mein. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk, het wordt een mooi concert. Om een bhajan rahega, mata ke bhajan rahega, ram bhajan rahega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding rahega van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanam walib hier rahega. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan gaan we kijken naar Giga. Wij gaan het ook niet leuk vinden, dan toch, Lloyd?
1: Nee, zeker
0: dus
1: niet.
0: Hem hoop dat je lekker zo'n wel enthousiast bent. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij, maar behoort deel na Agorie.
1: Ja, Audi concert is wel. Het is niet zo van dat een hele concert. Du ganta kan niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is het niet. Dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien, maar het is gewoon een concert. Om een filmie gaan, namelijk Labe Metsen. Jij, Jodha, dat je Matadin die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy Mosmi Obroy. Hebben wij ook hier in de meervaart met Avishkar en Ravinder Singh Bidi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehoor brengen.
0: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
1: Na toch?
0: Het is een Diwali concert. Ook een matlab ba dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sapkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik ko geloof toch in aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Toen nasuchi en wap ik khali bhajan hem lok karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Dus, man, hem lok na farak dekhi la ki i hindu hai, i musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaisa sa naam hai, hem lok karat rahi altijd, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega. Waar ke bericht John Awega. India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
1: Nou,
0: ik kom die, ik zei, jij hameesha, jilibati, Suriname des mee bhi.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, en koop
0: je kaarten. Het wordt een geweldig concert.
1: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen wacht je kariki. Staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
0: mooi bad te bolen.
1: Are, kabi-kabi-hamar muhase bhi mooi mijn bad bhi likerehega, toch?
0: Bara chalaken. Inderdaad. Dus je agorat hoiga abe. Ki staspas ho jai tap hum ki nam. Staspas na hai bhai. Aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kinle. Nee, tot u agorat pasta jebe. En trouwens, 15 euro se carta suruba. Dus dat is super handig en makkelijk.
1: En je krijgt...
0: om een paillet.
1: Ja, toch. Ik wil drankje paillet. Garderobe is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
0: 15 euro wat niet krijgen.
1: 15 euro wat niet krijgen.
0: Ja. Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
1: Ja.
0: John Agerhega.
1: Ja.
0: Kijk eens hoe hij fakkel optocht.
1: Half drie.
0: Half drie, hè?
1: Ja.
0: Hoe fakkel optocht John Agerhega helemaal gratis.
1: Ja.
0: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
1: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
0: Gratis fakkels, gratis subcoach begeleiding. Subcoach. Supergoed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik alleen aan week hebben.
1: Ja.
0: Je naar je.
1: Nou. Ja, dat was het.
0: Boldeli?
1: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
0: Bianke weer trouwens ook mooi. Hij gaat Charlotte.
1: Bianke, kijk graden Bianke.
0: Bianke, hij gaat 20 graden.
1: Oh, lekker hoor. Ja.
0: Oktober mee.
1: Ja.
0: 15 tarik oktober ke Bianke.
1: Ah, dat wordt een lekkere terras weer. Hè? Heerlijk.
0: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
1: Lele.
0: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi ding, hij gaat Bianke.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus geniet ervan.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: Bye bye, hoi.
1: Hoi. You are Ujala Radio ke zari aapne sunne hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat de radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ujala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een keer mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik ben mooi Ghana. Kabi kabi kon ik hatin toe muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon ook moeilijk al. Toe hasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abnachialrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe apikje na, zorg kerie. Dan kan je ze doezer koeke zorg kerie. Hè? Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president Abelardo de la Estrella kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. To Janito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं।

are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: Ujala's Zona Chireya.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en cassave.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Espreja, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mai Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Ben jij binnenkort jarig? Door jaren heen, door zaalgren heen. Of ga je trouwen? Door wie honne wel heen, door shadi honne wel heen. Ja, kisi ka moon sanskar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap, gerietstukken heer via meervaart.nl. Oor ha, apkibar, staspoas korting nahega. Dus, ticket gedaan, bouti zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Amsterdam kreeg niet wel eens Sonja in het keer dat er wie zal graag zijn. 70ste verjaardag had je zal er een keer goed gemaakt. Rahana in het. Piari Piari Tante Kleber, Piari Dular Mahabbat Mubarak Badike zat er een keer. Sonja in het vandaag 70 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Aanraapje zal er een keer goed gemaakt. Namens Nichie, Rahana in het voor Tante Kleem. Ishara, Aar Ishvaak in het. Piari Piari Nani Kleber, Piari Dular Aar Mahabbat Mubarak Badike zat. Peeskrehe Dular Kesat.

Amsterdam kreeg niet Sonja in het jaartje. Zet ter wie zal er geen 70ste verjaardag in zal er een keer goedje gemaakt hebben. Rana in het, tante klee aur Ishara aur Ishvaak in het. Nani klee brief jaar dolaar Mohammed Mubarak Badgezad er eens keer. Sonja Inheid is vandaag 70 jaar geworden. Zat er wie zal er een keer goedje gemaakt hebben. Isbaar, Jonah Mapsen, Nukajarhe, Rahana, Aur, Shashi, Tante Kleber, Pjaar, Dular, Mahabad, Mubarak, Badgezad, Peerskerhe.

Sonja in het kistje ter wie zal graadje zal grikje goedje maken per Rahana or Shashi. Dan te klee bripjaar dollar or Mubarak badi gezet peeske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Aapke Salgrike, Goesje Kmalkepe, Michael Inait, Arzika Inait, Pierre Pierre, Tante Klee, Marie Pierre, Dular, Mahabet Kezat, Arskrehe.

Amsterdam, Kirani Wali, Sonja in Eindkistad, Terwies al gratis, 70ste verjaardag, Haatje en Salgere keer, Goesje gemakker. Michael in Eind, Oude, Razika in Eind, Pierre Pierre, Tante Klibri, Pierre Dular, Oude, Mahabbet, Kezat, Arskeer. Sonja in Eind is vandaag 70 jaar geworden, Salgere keer, Goesje gemakker. Nichtje, Mirella in Eind. Tante Klib, Pierre, Mahabbet, Dular, Mubarak, Badikezat, Arskeer.

Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Isal greke gushike mankeper Mirela Inait tante klibri pjar mahabbat mubarak badike zat arske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Satarwisal greke gushike mankeper. Nichtje Rahana Inait piari piari lieve tante klibri pjar dular mahabbat aur mubarak badike zat arske.

0: Sonja in het kiaatje. Dat ter wie zal er geen 70ste verjaardag in zal er een keer goedje maken per. Nichtje Rahana in het oor Shashi. Tante Kleer Ishara oor Ishvaak in het. Nani Kleer, Nani Jan Kleer, Waripiaar, Mahabbat, Mubarak, Badik is aan het keer.
1: Happy birthday to.
0: Isbaar Michael Rahana oor Mirella in het. Tante Sonja in het kleer. Pjaar, Mahabbat, Mubarak, Badi, Kezaad, Dular, Kezaad, Erskerheer.

Amsterdam kreeg niet wel die Sonja in uit Kia. Staat er wie Zalger? Geen 70ste verjaardag. Geen Zalger een keer goed gemaakt. Oh. Michael, Rihanna or Mirella in het Piari Piari Tante Calibri Piari Dolar Mohammed Kezad Erske. Sonja in het Zatter Wisalger Mubarako Mubarako Mubarako Mubarako Allah Mubarako. Abhi commercial breakabout Baki ke vermaasje zarur aap sun lena. Ujala Radio ke full team ki taraf se aapko ye Salger Mubarako Mubarako Mubarako Mubarako. Sun walo Ujala Radio ke zere vermaasje dena hai. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ Afermaaij op Ujala Radio. Vandra Afermaaij. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Happy birthday.
3: Happy birthday to you. Sonja Inait, 70 jaar geworden vandaag. Aadje Boudewaar, ciao, dat daar ik oktoberkoel. Zet er wie zal grimmenaren. Hij al is zal grikke goedje gemaakt per vermaaische programma. Jarek, ja, jarek. Is waar, lurken is vaak, or ishara. Is vaak, or ishara Inait. Piari, piari, nani, jan, klee. Mari, piar, dular, mahabbat, or mubarak, badi, gezet, erskrehe.

Sonja inait kis dat ter wie zal gracias al greke hoe zich maken per lurken is vaak or ishara inait terpjar in nani kelebri pjar or dolar mahabbat mubarak badik is aad erskeer. Sonja inait is vandaag 70 jaar geworden. Is al greke hoe zich maken per Rahana inait tante kelebri pjar mahabbat or mubarak badik is aad erskeer.

0: Aj je budvar, čau da tarik, oktober 15 oktober, aj je feriari, Sonja in Eidke. Zetter wie zal er geen 70ste verjaardag is al een keer goedje gemaakt bij. We gaan naar in Eid, bijari bijari tante kreeg bij bijar, maar hebben het gezet voor mij keer. Sonja in Eidke, zetter wie zal er een keer goedje gemaakt bij. Rahana inait, arshashi, tante kle, ishara arishvak inait, pyari pyari nani kle, bari pyar, mahabbat aur mubarak baadi ke saath arz kare hain.
1: O tai din na jawani nal chal di,

Sonja Inait, die uitzet er wie 70ste verjaardag is, elke keer goedje gemaakt per. De felicitaties komen van Rahana Inait, Aar Shashi, Tante Klee, Ishara, Auri Shwaak, Inait, Nani Klee, Bripjaar, Mahabbat, Aar Mubarak, Badike Zaterske. Sonja Inait, die zet er wie zal graag 70ste verjaardag in. Mubarak maken per Rahana Inait, Aar Shashi, Tante Klee, Ishara, Auri Shwaak, Inait, Nani Klee, Bripjaar, Mahabbat, Aar Mubarak, Badike Zaterske.

oudje, Sonja Inaitke, Zetterwie, 70ste verjaardag. Is al een keer goedje gemaakt voor Rahana Inait, haar Shashi, tante Klee, Ishara, haar Ishafak. Inait, Nani Klee, Marie Pierre, haar Mahabbat, Mubarak Badi, gezet, Arskere, het programma. Ja, Arske, hè? Sonja Inait, Zetterwie, zal een keer goedje gemaakt voor Agla Vermeijs. Rahana Inait, Ar Shashi Tamdeklim, Ishara, Ar Ishvak, Inait, Nani Jan Klebri, Pyar Mahabad, Mubarak Badi, Gezad, Peshkrehen.

Sonja in IT Sutter, wie is al haar 70ste verjaardag. Aatje Boudouhar, ciao dat Tarik, oktober kohen. Is goed gemaakt bij Rahana in IT, or Shashi, Tante Klee, Ishara, or Ishvaak in IT, Nani Klee, Bripjaar, Mahabat, or Mubarak, Batik is aan Sonja in IT, Sutter, wie is al haar aatje, salgre ke goed gemaakt bij. Rahana, Inait, Aur Shashi, Tante Klee, Ishara, Aur Ishvak, Inait, Nani Klee, Bari Pyar, Mahabadar, Mubarak Badi, Pyar, Dular Kesat, Arskrehen.

Amsterdam kreeg nu wel eens Sonja in het kist dat 70ste verjaardag had je zalger een keer goedje gemaakt per Rahana in het or Shashi tante Kleen Ishara or Ishvaak in het Nani Jan Kleber Pjaar Mahabat or Mubarak Badike zat er keer programma met Agri Vermaes. Sonja in het is vandaag 70 jaar geworden, is goedje keer malkeper. We gaan naar Inaid, or Shashi Tante Klee, Ishara, or Ishvaak Inaid. Nani Jan Klee, Arskrege programma, Mubarak Badikesat.

Sonja in ein Kehr, Service all gratis, all grekeer, goesje gemanke per. Nach Marco voor mij Rahana in ein Aur Shashi, Tante Klee, Ishara Aur Ishwaka in ein, Pierre Pierre, lieve lieve Nani Klee, Bripiar, Mahabbat, Mubarak Badikza. Sonia Inayet, je zal gre mubarak, mubarak, mubarak. Allah Taala zit waarheen je ook hoeft. Mensen, salam, terke, goed terke, tandroos terke. Harig bemari ze, harig musiba ze doorke. Aap, hamesha, goed terke. Ujala Radio is er even maar. Je zult niet denken, bahad bahad, shukriya. Een hele fijne dag, mooie safariani, meneer. Ujala Radio is er even wel een vermaasje dinnen. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Sunalo, je had ik hem het programma kopeesje. Een hele fijne dag. Mooi zeer hier. Zometeen de herhaling van Ujala's Coffee Chai Middagshow. En AGW Stampot vanaf 5 uur.

live vanuit de hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हेडलाइंस फॉर वंडा. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Halasoch en bijna 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaat het toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, Ham in de zaar kregen Arend Chandrika keer in de zaar met Ham. Hey. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Ham kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Chai middag show te maken. Maar Aaj, Ham tijd, Nicole Liberty.

Jumaro, Jana Radio Gazette, Jelly Hamapko Senate He, Yen Hama, zolang hij onderweg is. Jelly Gana Hamapko Senate He, en Sunte He, Aapkesat, Ujala Radio Pair.

Ujala Radio, que se rebeja en su nuevo Ujala's Coffee Chai Meta Show, Shuru Hogi Hansen Nuevo. Ahora más, Betadu, Ajbi Farmaje, Dobeze, Sunina, Ujala Radio, vanaf 2 uur, Farmaje, op Ujala Radio. Tu mai Farmaje deve, Tor Fariari, Tor Jandin, Salgre, Tor Biahuiga, Gij binnenkort trouwen. Ja, to Orbikoi Hushia, hè? Dan stuur je een mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor €100 op Ujala.

0: Goedemiddag, goedemiddag Hanen, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, inderdaad. Kunjib Halyampe. Ja, opgelost, opgelost. Goedemiddag. Ja, inderdaad, heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abe adagantam bij het hele taraspe.
0: Are?
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker, ah. Lekker. Dus toen koffie heb ik gelegen.
1: Nee. Koffie heb ik milik gelegen.
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuch pije.
0: Maar bij het hele jaar, wat kon je zo iets redden?
1: Aan mijn eigen terras bij het hele
0: jaar. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras, de zon schijnt op jou, en wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hamlok kan hoe jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar op mijn eigen terras, per jullie. Of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je...
0: Dat is wel jammer. Dat is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n baithi. Ja. Die jij kunt banaai hem.
0: Ha. Dus,
1: dan denk je, nou, chor de lau baithi. Abbe mili akhir koffie aan lot
0: lage. Zeker. Mili, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je. Hè?
1: Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Hè? Diwali's fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Als je barca barcelona gaat, ja, dan op barca met horen je je
0: chillen. Ja, nee toch.
1: Een beetje meer de hè.
0: Ohito, John Admilong, eigen mooi kapla pijmen kijken en een beetje jagen. Je hebt het koud.
1: Maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ohito.
1: Khali hem lok pikir karija of sochila over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens
1: weer
0: een voorbeeld. Bijvoorbeeld.
1: Weer.
0: En
1: het toekomstje van andere keer je weer wat met de bol uit.
0: Kutsnaker ben je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar dat... een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven...
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven... die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krabbe mari, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus het is een loterij, het drainage, hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat er ook een Nederland mee zoenen wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut der na agorie, als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi mein na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Thora ze kjalkerie, want toen naar kjalkerie, toen kon je naar kjalkerie, oké. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mag je jane?
0: Ja, toen ze het aangemaakt, maar net. Dus voordat je verder gaat doseren, hamaat die jane keer wanneer kap toe bol ze keer van ai, hamar de jame kuch na mooi kama, hamar machinia na mooi kama, hamet dat raja ik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, zo ne valo. John pe tu kjalker ze keer, makkelijk ze. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लाटा ऑन द शुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्ट पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ होस्ट दस जो आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook hebben, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakopiega, darupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: Stor stoelgang, John, aan mijn toilet jaiga. Agar toke haiga plotseling harde stoelgang, plotseling diarree, afwisselend, chronisch, hè, na één roos ke baat, hem bolie, na twee roos ke baat. Maar roos, rozana toke u probleem haiga, laat het ook onderzoeken. Aan mij lage, vooral bij mannen, tu jaiga plassen kere, or toke pira haiga tijdens dat plassen. Dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch heb je plotseling gewichtsverlies. Toen ik had kilo zakken hoe je zomaar. Of continu twakkelbate. Of toch heb je bukhaar bij haiga. Jada. Toen ook er maklap haiga. Toch heb je haiga onderzoek kerwaar. Hoe je zegt dat het verband houdt met kanker. Jonan wie bijvoorbeeld ouderd logan lage. Voor haiga. Ja, jada bloedverlies rahiga loit. Door koon me, althans koon je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of blauwe plekken plotseling toch je dekhaiga tot de hiepe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hiepe plotseling al je eigen. Bij mannen, toen janega, bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten, of onder de huid plotseling toen de kiego knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje haiga. Aurat lage bhi bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huid John haiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood. Ook een matle baat toch kuch haiga door de hiemen, John toch het check kerwaweke. Aura bijvoorbeeld kooi ke plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets. Ja, door pigmentvlek John raha, pijle plotseling veranderen hoige. Plotseling me. Ook er matlab bhi haiga toke chahi check karwawe ke. Ki toke na haiga even vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt jon likhalba. Agar toke go wond haiga. Tor muh me of op de huid. Rondom je mond he. Maar muha me bhi rahega soms. Auro na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, an mil ook een ontdekker haiga plotseling loit. Ki kanker hoige ba.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na jan je tabo leed, maar je jan je tabo leed.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van zo, nou, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen orgie ik ba. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo nevallo. Toen op een akiban kan liegen, ook er matlab na hek na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen bahut deer je kar die je, tab bahut duur je pahunj ge tor de hime, tab datra logan bhi na behandel kar paega.
0: Dan is het
1: dus laat. Wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover praten.
0: Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutjeraha, aanleiding.
0: Kutjeraha. Oh ja, wat terras. En genieten van het moment. En... Hè?
1: Dus dat je buiten zit.
0: Ja, dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes, over het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je het?
1: Ja. Heb ik een artikel parli trouwens, die ik even wil delen met jou?
0: Oh ja?
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kula.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus pahile hè, Hamari Jan, Aiseraha. Maar corrigeer me, Sunnevalo. Als je eens wat hebt, dan moet je corrigeren. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je een app op het heigen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem mee jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thora zijn leeftijd keo, het raar 40 jaar, 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat is op dat ik dan kraap hoor, het raar gebit.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen,
0: oké.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebit.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebit, 40, 45, 50. Pahile, hij zit heel raar. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste al een compleet kunstgebied hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want je zorgt ervoor dat je dan goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel, nou hoor je zeker in Holland met toeren. Kijk door dat jargon op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja,
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je in Nega met een kunstgebed.
0: Nee.
1: Toen kon je naar China.
0: Ham naar Janela.
1: Bij uw leeftijd ook in Nega.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
1: Dan moet je eerst onderzoeken, hoor.
0: In de avonturen wil je wat wat gekregen, maar op een gegeven moment wil ik Janela.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft, mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner deklega van je hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit. Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age moise dariga, toch? Or atia birbisuti daarbij, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ooit ook een dikke, toch?
0: Met
1: ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je nee, ja, die kunstgebed, die echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, dat kun je toch niet aangezien. Aangezien, dat was ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat was kan je zeggen, hitje. Dat je eerst dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens de zoenen eruit valt.
1: Doe omri pagarke.
0: Oh, had wel een
1: manier. Bolie, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed. Het echt hekkie. Kunstgebed.
0: Ja, toen laparna, maar ik heette hoe te moepen laparna. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister, maar eerst heb ik het door dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen. Hamarlijke toetesker, dan ook erbij hem torenlijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel,
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, maar en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40 per se.
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Upper en nietje doen ook kunstgebed. Je denkt het toch?
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw. Hè? Een hele mooie, heel mooi gebed.
0: Hoe dan?
1: Is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed wel maar een recht, maar mooi.
0: Ja, maar.
1: Is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijnlijk jij, ga je checken dat dikke jij je originele kina.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijken. Als Lloyd dan zegt van Sunna, leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hiervan. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door dat
1: je nee, maar dat, nee. Mij valt onderzoek kwam het vroeger vaker voor. En op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je koffie je eigen Lloyd?
0: Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige, trouwens oktober mee.
0: Ja.
1: Het is mooi weer. Kan je ze hoe ze kijken, Lloyd?
0: Ja, dat is een kabi zamana bedel. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd, dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordelen ook. Ja. Ik koffie heb je, Lloyd.
0: Pijle. Hier komt hij dan, dames en heren. Zullen we wel Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agolle lecha, to donna je het op.
0: Ja.
1: Op is ik het dan?
0: Ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
1: Hamar dat wa. Hamar dat monk. Maar gaan we het wel moeilijk krijgen. Beetje wat meer leuk. Koekie bent wel moeilijk.
0: Dus stel je voor dat je je gebit weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebied.
0: Ham kooi ken hij, Janne. Ik kan altijd beginnen, Janne.
1: Als je plein noem op het halen, ik heb helemaal plein pe.
0: Ham maar ik onderzoek keren, hè? Door dat, hè, als ik hierna.
1: Toen ik op plein onderzoek kreeg.
0: Als plein onderzoek, ja. Ja, sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn, meemaken le toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab sam sun li baati ham Albert Heijn na gaili baati.
1: Hamuna?
0: Ham jaan ke na gaili baati.
1: Allah thoro baati ham log waan jaabe.
0: Ohi to, jaabe zomaar, kunch na meer.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jaabe maap ik en dan zeggen ze, ja, ietsje wat nou mooi hege, of wat dan ook, purana hoge, of kie de prijs wat nou mooi hege. Ey, is...
1: Babal me kahi jaiye yaar. Maar ham log sensatie belust thoro baati. Ham log thoro jaila hasse saban ke.
0: Die hebben we wel serieus, maar die is meer.
1: Trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Voor heks. Maar het is niet, het is roosje gebaat. Elke dag gebeurt
1: roodje,
0: het. Elke
1: wordt
0: dag.
1: Er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je hem Ravi Ramelaten, Ramelaten heet hij toch? Ravi Ramelaten, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Hamlo Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Ki DK Hoega. Ki dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Wasitjes wat oude Hega. Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide hark bedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat deske, mangega girave ture. Kun een geluid hebben, je met geluid?
0: Geluid, wat gaan we lekker nagen? Geluid, wat rullen liggen? Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des ik wat deswa me mange hamla kare. Dat is het. Ja. Maar ik ego groep hega chor logan, jon bhi mangega gegevens lewe.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja,
1: gijzel software.
0: Zeker.
1: Toch gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus wat ik wilde zeggen eigenlijk, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subchecheck dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Mlokbati.
0: Ja.
1: Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus zo'n nevalo John had mij mooi volg karisoiga. Even van Hindustani me betaalde.
0: Goed karia met u betaalde gaan.
1: Ha, John Burjapuranian heiga, John site na volg karisoiga mooi ze. Frankrijk me 500 supermarkt. 500 supermarkt ke koeling John heiga. John me fris producten heiga. John rehega normaliter min 20 graden. John het thanda rehe koop. Ek dan mooi. Oké, saman afstand se 50 graden pe kardees. Dus ik dan garm kar dees chijwa.
0: Ja.
1: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
0: Dus je hebt chijwa pehle. Je hebt ook film in betekent hier. Dus recenter filmen. Of films van 4-5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar je ziet wel werkelijkheid mee. Hoor je. Dus stel je voor, Anand. Kon een hacker maiga energiecentrale ke bankeren. Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk, zo na. Je toe het systeem je naam mooi heiga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar heb dat toen naam mooi beveiligd kregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki hem Ibarish Jakar Deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe zou ik kregen onderzoek? Ik kan je zeggen, ik jij bitter hali. Of toch heb je een gharwa ban kregen. Zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Dan moet
1: je er waar aan jijgen soms.
0: Hem kan je een gharwa ban kregen. Als ik alles... tegenwoordig hebben mensen... Mensen vinden wel leuk natuurlijk. Hè, al die trend. Dat je deur met je app kan openmaken. En alles. Gharwa men sapchis hega. Dat je dus alles zodanig hebt ingericht in je huis. zodanig dat aadmi no bhi tor ghar mein ghus ke rakan kam cheez bhi kar sake. So op afstand hai, op afstand bedoel ik.
1: Dus sab voor dil mein guna dil bhi ho sakega. Hum log khamak mangila. Dekh hum log apan wachtwoord bhi haldi na badlila. Omdat wachtwoord was steeds onthou kare ke best wel vervelend ba.
0: Tor wachtwoord wel kon jahega na.
1: Lamba peer.
0: Lamba peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja, toch.
1: Oké, maar dan heb je verdwaald. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. Sab kuch hum log mangila automatiseer kare, maar om een haiga ego risico bhi. Yaad kariye, sunne walo, hè?
0: Ja, dus ja.
1: Or trouwens, ego Deens bedrijf haiga, Lloyd, dat staat er ook nog bij. John Frankrijk ke cooling systeem won bedien karega. Oker software chalega oper.
0: Ah, jongens.
1: Dus als je daar roch ego nawa code ontwikkel karega bhi. Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkel krijgt, dat je ook een model waar je aan gaat, kan je ook een code ontwikkel krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw bij ontwikkel krijgt, code. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen had Milo reageert, om te reageren op het kontje. Ik had niet gezegd, oh, dat doe ik maar in. Dat doe ik een keer toen ik dat...
1: Bij de jonge leeftijd bij Hotra Kina.
0: Bij de jonge leeftijd bij dat Jarjata, Kina dat Jarjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Moeilijkheid Huis zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, Jeja, ik ga hem ook een galem liggen.
0: Galem?
1: Hem ook tayar, maar die sap koi kego brasa de weke, go bossi de weke. Lloyd tayar, maar bossi de weke, wie het gaat dus.
0: Zeker, toch dat hij ja, na dat hij ja, hem sap koi kego bossi de weke.
1: Tabo bossi, met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè? Nee, ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook nog een gezondheidstip.
0: Ik heb heel duidelijk, ik ben serieus. Als je een gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus dat zal ik zeggen, van zonna. Kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roch.
0: Hoe
1: winter
0: je? Hoe kan je? Hoe kan je? Hoe kan
1: je? Hoe kan Bahut acha hai ga tor dehi khati loit.
0: Gamwa.
1: Tu mange hila article wa tam to ke hila article wa pabe mar. Ham to ke chota roop mein batayla. Dos sunne walo hum log ke gham jo nahi ga nouda khai ga. Tu na sochiye ki gharwa jo chiragwa tu bare ga is khanukh. Na tor dehi ke ekta gham nouda khai ga. Dos aun she even the tight have 10 minute chahe 10 minute jaiye baharwa thada ho jaiye. En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je, insaan.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je, van wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
0: Abem ja chelen, want gamua ja maar daar joor zilker lage. Dus abem ja chelen.
1: Ha, toch? Toen kaiga bijvoorbeeld... Pahilam log bolte rahe bite ke khaiye to. Ab datra logan bolega bhi fan sunna. Tu bavei hoi ke khai sakega bhi. Ego hap lele, into se bavei karle, phir ego hap lele, bavei karega. Dat kan ook.
0: Echt
1: waar? Hoe vind je die?
0: Echt waar?
1: Ja. En tussen je hapjes in, dus stel je voor te ego snack lele, Lloyd.
0: Ja.
1: Probeer dan tussendoor ook te bewegen. Dus snack wel lele, probeer dat meteen te compenseren.
0: Hamdani kaha is die jongens toen die jongen parken tsunami.
1: Is
0: het wetenschappelijk onderzocht? Is het wetenschappelijk?
1: Helemaal.
0: Is het wel een tijdschrift of een krant? John betrouwbaar, hè?

0: ना ना ना सब खफेरी फियर थे यार जो लोग बोली ला यहाँ पे एंड ट्रॉम्स सबसे मोई चीज बलांगरा एक चीज जोन से हम एकदम एंज बाती हर एक इंसान के गो एकर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा खरोनो टिप एक आदमी हैगा बाय फोर बेल्ट लॉयड जोन सबेरे अन ओख्तंत मेंस कोई कोई हैगा आफंत मेंस दैट हैप ये गवोन Dus utor natuur heiga bijna. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend al heel erg goed. Sommige mensen functioneren vroeg in de ochtend nog niet goed.
1: Toekomt type wat je volgens mij bij een avondmens.
0: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Uwali ham nabati.
1: Oito.
0: Hame liever bolie das bij je, surukareke, vind ik geweldig.
1: Hamlok winti party.
0: हम लोग के लीफर 10 बजे शुरू वाली तो eerste vergadering liever 10 बजे dan 9 बजे bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ja, ik bedoel in de ochtend, ja, dan moet je, je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor.
0: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Ja. Toen mang het heer die je, toen mang je gelukkig je, toen je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
1: Mm.
0: Ga wat langer door. In plaats van 5 bij je, 7 bij je doen, hoor je? Kam ze?
1: Ja.
0: Dus je kunt daar een beetje mee spelen.
1: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
0: juist, die mogelijkheid moet er
1: die
0: wel zijn.
1: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid ook. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He.
0: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Toen lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
1: Toen had je niet hamar, maar kan je zijn ritme hegen.
0: Kon ritme hebben, sorry. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajayega, tab toh dehi ya ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
1: Ja,
0: toen hamne 2 baje sabere app karega. Plotseling 4 baje sabere app karega.
1: Ja.
0: Plotseling 5 baje. Kon ritme toh kehe, yaar, bol toh hamne.
1: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jayega.
0: Ritmeloos.
1: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chrono type wat?
0: Chrono type.
1: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
0: Ik wil Malaike, chronotype toch hebben.
1: Dat snap ik even niet.
0: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
1: Oh, begaarke. Malaiwanke begaarke. Oké. Nita ook. Goedemiddag. Nita zegt mooi chai, koffie, mooie onderwerpen. Taboe doorbreken. Kon taboe heen.
0: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
1: Oh, over kanker, ja.
0: Maar ik heb je mooi gehad. Ik heb 23 jaar in Londen toen de klik kanker is, toch?
1: Kanker is, hè?
0: Maar Londen was in de war, Engeland met bijna is, Chijwa, Sunnivalo.
1: Ja.
0: Maar Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met bijna was, ik ga laat dieren tuin.
1: Ja.
0: Volg het, toch, Chijwa?
1: Na volg het. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
0: 23 jaar kijk Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
1: Ja.
0: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Hoe geil hij gaat, ja, ik word tijger. Ik word tigri.
1: Ja.
0: Ik word Engeland, dierentuin mee.
1: Ja.
0: Koptelefoon. Een koptelefoon op een heen, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर मख से
1: पगला गया था पगला गया
0: थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
1: सनक गिरा हां
0: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. Or Admilongen wa haiga, chaur dekhega. Wat die man aan het doen is.
1: Yeah.
0: Or u geil koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
1: Yeah.
0: Dus tijger wa joan waar ha, hoe chau geto, so tje, hey, ika hovega.
1: Ja.
0: Hamar territorium me,
1: ika kere eilega, hamar
0: dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
1: Ja natuurlijk, die gaat aanvallen.
0: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Om naar die kaka.
1: Tigirwa
0: Ail, kudel ook roeper. Heeft hem.

0: meteen in zijn nek gebeten en direct morsdood.
1: Direct.
0: Dekhle dus, admi ke muri ke jab garbara jayega kuch loit.
1: Ja.
0: Dan moet je echt extra alert zijn.
1: Maar als
0: ik ook parwaar janat
1: raha. Ja. Ja.
0: Dus dan moet je wel een beetje
1: letten,
0: extra
1: opletten.
0: Geven,
1: extra. Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega.
0: Dus je moet een beetje op elkaar letten. Sorry,
1: nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
0: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
1: Dan ben je in de war. Ja,
0: oké. Okay. Dat er mori met kush na moe je op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Luid, ik hoe Engeland ke baat heiga, Chowdhury.
1: Hey, maar kiet, tu lobby kerhege sensatie nieuws, hè?
0: Arre, yaar, mooi lage to.
1: Achja, bol, ha. Ik kan aan Chowdhury.
0: Batawad, bhaiya Chowdhury. Kashim Chowdhury.
1: Ik kaha ke baat
0: me. En hij woont Engeland ke baat.
1: Achja, achja.
0: En toevallig ben ik daar laatst geweest, in dat blok,
1: okay,
0: waar die man woont.
1: Achja.
0: Whitechapel, voor de mensen die Londen kennen.
1: Wat deed je daar?
0: Whitechapel met Hamreili Ekatroch. Nou ja, het was een beetje fun.
1: Okay.
0: Was gezellig.
1: Okay.
0: Maar toevallig, ohi, wij kwamen aan de Mjaratra, Whitechapel.
1: Ja.
0: Voor de mensen die Londen een beetje goed kennen.
1: Ja.
0: Die man is 55 jaar oud.
1: Ja.
0: Kashim Chowdhury. Maar Kashim Chowdhury had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kaam ook. 5 go. Bij de overheid. I-ministerie liggen, U-ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
1: Hè?
0: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga naar kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik ga.
1: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
0: Ha, ieder, ieder, door 5 go laptop, balleren, ha, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
1: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
0: Dus ik pak naar de luid, ik behoud chalakra.
1: Dus 5 inkomen, Camille, te ha. Elke maand. 5
0: go inkomen, hoe vind je die?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat
0: maar
1: voor elkaar.
0: Niet, hè?
1: Ja, maar kon niet.
0: Maar kon niet,
1: ja. Ja.
0: Dus zou je het niet proberen te doen? Of zou je hem ook een leuk balkje
1: doen? Ja, laat het ons weten. Kiet ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
0: Juist,
1: als
0: de man werkte altijd thuis.
1: Ja.
0: Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van huis werken.
1: Oh, wat slim, wat slim.
0: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
1: Ja. Ja,
0: en overal bij
1: het
0: ministeries, hè? Hoe vind je die?
1: Ja, overal bij het ministerie. Ja, goed. Ja.
0: London, Chorke, Chali, Utrecht.
1: Maar zo'n Utrecht, oh, Engeland, maar zijn naam ik al,
0: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker, Lacha Koffie. Zijn naam is Hamarjan met Sapkoike Wampe Duigo Banen, hè?
1: Ik heb een ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
0: Ja, ministerie wel eens 7 even, toch?
1: 7 even, ja.
0: Je gaat alleen maar klokken.
1: Ja.
0: Je is alweer een klokker die van Ege Mark Suroi gebaat.
1: Betel ik zijn naam met kloksysteem, Ege?
0: Hm. Nee, niet Chaloid, hem zomaar bolila, maar zo werkt het wel vroeger.
1: Ja.
0: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan baten.
1: Ja.
0: En wat je hebt gedaan.
1: Ja.
0: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus hoe is dat gekregen,
1: ja?
0: Utrechtgebaat. Ah,
1: Utrecht heeft meer
0: brandwoorden. Ik wil verpleeghuis zeggen. Ha, toen zo tjega. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekje na, luid. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
1: Ja.
0: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
1: Hé?
0: Ik beries.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Haar nagels waren heel lang.
1: Ja.
0: En er zat poep onder.
1: Ach, gassie.
0: Ze had vieze kleren aan.
1: Mm.
0: Vet haar.
1: Mm.
0: En er was geen mondverzorging.
1: Mijn god, jongens.
0: En wanneke Adamien John Kaam kreeg, hoe ze bolega, die mevrouw is een beetje agressief.
1: Ja.
0: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
1: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
0: in
1: kan
0: Nederland.
1: Toch niet?
0: In Utrecht, meest op Tjitsch Hovega.
1: Utrecht, maar ik trek je Adamien bra, verzorgen. Hè?
0: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moerie naam, mooi.
1: Dus zo. Dan?
0: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
1: Dat kan toch niet? Dat kan, dit kan
0: het
1: niet.
0: Kan toch niet waar zijn, dit?
1: Het kan niet waar zijn.
0: Toch is ze liek helemaal uit.
1: Ja.
0: En ego aurat, we hebben het net over gebed gehad, hè?
1: Ja.
0: Ego aurat ke admi, ego admi dus, maar pe hega.
1: Ja.
0: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
1: Ja.
0: Ki ham jaila, to, apen admi ke dekhila.
1: Ha.
0: Maar ham dekhila steeds dhire achteruit jaiga.
1: Ja.
0: Tap, bole ki, okar gebed jon raha, kunstgebed.
1: Ja.
0: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
1: Ja.
0: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
1: Ja.
0: Over haar moeder.
1: Ja.
0: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara. Ze lieten het gewoon erin.
1: Gatsi.
0: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem. Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chor deze erin.
1: Yeah.
0: Je moet het toch elke dag eruit halen en tuurlijk, schoonmaken. Tuurlijk. En terugzetten en zo.
1: Yeah.
0: Het is toch wat, hè?
1: Yeah.
0: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
1: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
0: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilog en John van Kaamkeren doen hun werk gewoon niet goed ook.
1: Yeah.
0: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkan, John Parwaar, Jekker Mape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid?
1: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, hé, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
0: Je moet toch ook zelf wat doen.
1: Je moet ook zelf
0: niet alles
1: tuurlijk
0: overlaten aan iedereen.
1: Ootjes wat hier kersen. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen mijn baap kind maar een beetje hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Keer toe hier op een mijn baap kind zeggen, wat kan je net schorden? En dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja, nee, heb je gelijk.
0: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
1: Ja.
0: Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
1: verantwoordelijkheid.
0: Verplichting, hoor. Ja. Verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebed zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
1: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
0: Utrecht mij wel.
1: Hebben er niet Den Haag mee, Rotterdam mee? Nee,
0: is het niet naar hoe we
1: doen, ja, nou, dus zullen we wel op een maaibabje wel kelken je? Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht, of verzorgingstehuis, maar je doet het maar hoe heb je wel dan niet die andere keer?
0: Ja, na Chordi links, ik dan.
1: Ja.
0: Maar
1: kan je je voorstellen aan een kito, op een lurken die heb je op de wereld gebracht, hoe zou je barkakele, je hebt voor ze gezorgd en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoen.
0: Toch in Libat, ja.
1: Lurken maar van zoen, papa, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, abham jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan ooit met Chordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je wat gaan doen?
0: Zo'n rood hoe je wat.
1: Ja?
0: Toen heb ik afvragen of het gebeurt. Nee, toen heb ik afvragen. Hoe vaak gebeurt het?
1: Ja. Maar hamlok hier nu staan niet. Hij zei naar Bakkie toch? We doen appen op een maaibijp. Hamlok kjaal krila.
0: Luid, je hebt onder een steen geleefd. Ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daar ja naar zo'n verpleeghuis. Dan ga je zien hoe erg het is.
1: Ja, dus jij zegt van hem ook appen, mijn bab kind.
0: Mijn bab kind. Ja. Dat
1: vandaag
0: onze lardko aega.
1: Ha.
0: Lardko aai bijna kerega.
1: Ja.
0: Mijn bab kind hem mee maakt kalibati in zo'n verpleeghuis, luid.
1: Ja.
0: Op hun eigen verjaardag. Want die nu aan bhar ze man agorega. En er komt gewoon niemand.
1: Aire.
0: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
1: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat maar een hele week. Hè?
0: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
1: Nou ja, dan ook een hele week om, ze... een hele week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen, wat dan ook. Ik bedoel,
0: zeker, dat zou
1: ik
0: goed zijn.
1: Ik had het kunnen doen, maar ik vraag me af. Kie Hamlok, Abermaier, Babke, bejaardenhuis, verzorgingshuis. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen hoor.
0: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
1: Maar we gaan hem
0: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoefend voor je baan.
1: Daarom ook heb mijn baan bozaal jagen.
0: Dan boja naraiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren.
1: Hmm.
0: Dus het natalik hem samjilabbe. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet aan het kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ook sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega, okar matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhod de. Juist niet. Juist ook het jij zo checken van zoon, hamamai, ja, hamarbaap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
1: Ja.
0: Na het ook een hoefbaar luier verschonken, ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
1: Nou ja, waarom
0: dat
1: zou jij
0: willen,
1: waarom
0: dat
1: zou,
0: hebben die ouders nodig?
1: Waarom zou jij niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
0: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door
1: precies.
0: De overheid.
1: Ja.
0: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
1: Ja.
0: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bed liggerig, maar dan kan je zeggen je naar Huawei, kan je zeggen je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
1: Nou ja,
0: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
1: Ja.
0: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
1: Ja.
0: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
1: Ja.
0: En liefde te geven en kusjes te geven.
1: Dat is al meer dan genoeg, hè?
0: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
1: Ja, Dulaar. Wie jij, welkom. Je reageert voor het eerst op Ujala's WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke badabe ku konji maya jane. Konji maya bole. Over het onderwerp kanker. Want
0: zeker.
1: Het is een...
0: Hou het beknopt.
1: Ja.
0: Dus agar koi bhi ego reactie likje. Sunnen wel, dan na je je ekdam coach, ke sub coach, want dat kunnen we zelf ook doen.
1: Ja.
0: Maar toen op een deal zeg gewoon liek, door deal met kontje, maar dat moet je ons laten weten.
1: Ja.
0: Dus ja, Lloyd, Athora, heb je hoor je dat?
1: Nou ja, ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van toen 40 briske, 45 briske, maar toen daar jarge, kina jarge, gebeurt dat hier in Nederland, maar pijlen zijn namen hoort, op wat kon je naar reageren? Dus ja,
0: weet je, het is een vervelend onderwerp. Hein,
1: waarom is het vervelend? Omdat het, is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
0: Toen was er maaike, dus je
1: wil,
0: ja. Zoon, ham je koeike poetschap, gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
1: Nee.
0: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, ja. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
1: Ja.
0: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
1: Ja.
0: Dus ik snap dat ook wel.
1: Alleen,
0: het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal... De keer wordt watcha. Fief. Helemaal fief.
1: Fief. Fief.
0: En dat ze dan kunstgebed heen boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans Otetreitje Dwahoega, hogere leeftijd, Peesheid.
1: Ja.
0: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
1: Zo, naartoe, op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe, vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat je wat snel zegt, ja. Dus ja, en je leeft ongezond. Je wat is hartstikke. Ze hebt iets hartstikke.
0: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
1: Is dat zo dus genetisch?
0: Ja.
1: Oké, okay, zeg. Ja.
0: Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, orkainikonkontje, Jwanjonhaiga, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
1: Yeah.
0: Dat er een probleempje is.
1: Yeah.
0: Dus Iouratiake Baab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
1: Yeah.
0: Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
1: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat ik hem appen. Maaibaapje Pandra Briske zorgen geleerd zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus Abelikega over het onderwerp kanker. Wel
0: eigenlijk. Nee, maar hartstikke leuk.
1: Ja, dus nou ja, goed, dan gaan we zo meteen
0: dus
1: wel even
0: uitzonderingen, erover. Uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakarpaiga.
1: Ja.
0: Raad ordin sewa, ik om mij babke, is best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen, het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is en dat er goede zorg is. Maar nogmaals, toelar kabate, toena verwaarloosker, die heb om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: Idisme.
1: Ja.
0: Nou ja, niks mis mee.
1: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Ja, hoe heb ik een probleem heen?
0: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
1: ja.
0: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug, dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
1: Ja, dus
0: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
1: Ja, wie jij wil zeggen van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
0: Ja, maar jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
1: Moet je PSA-waarde laten?
0: Je komt er te laat achter. Je komt er te laat achter.
1: Oké. Okay.
0: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
1: Ja.
0: Daarom moet je niet zeggen van, tjoor man, pierkoets piraiga, tjorde, mooi hoor.
1: Ja.
0: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
1: Ja.
0: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, tjorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
1: Nou.
0: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
1: Ja,
0: anders wordt het wel een hele depressieve uitzending.
1: Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en loop in, bar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
0: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
1: Okay.
0: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nou,
0: dat deden we vroeger toch ook niet?
1: Nee, dat hoeft ook
0: hooguit,
1: niet.
0: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nee.
0: Dus dat soort dingen die doen we vroeger ook al niet. Doen we ook niet. Behalve jij. Hamjanila. Kees het wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebied controleren. Hoe stevig die
1: of in de super, of in de supermarkt die kon boodschappen toe gereaad.
0: Pochet hoor. Van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
1: Ja.
0: Dus dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
1: Ja.
0: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig. In plaats van met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
1: Ja.
0: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig. Dat is wel deze generatie, Bahia.
1: Ja.
0: Luid, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
1: Ja.
0: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
1: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
0: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet. Het dus enige wat ze kunnen is typen.
1: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
0: Nee, kunnen ze niet praten.
1: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
0: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
1: Ja.
0: De jonge generatie, die belt niet meer.
1: Hmm.
0: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
1: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent, in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
0: Veel leuker.
1: Ja.
0: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd. En je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik ga die klaar. Daar heb ik mijn werk gedaan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel efficiënt.
1: Ja.
0: Appen is wel efficiënt. Maar bellen is veel leuker.
1: Veel leuker, toch?
0: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
1: Zo'n hamoujarap is zo'n koffietje mee. Ik bel er gewoon een keer zomaar. Ik ga toch gewoon belken. Videokoken.
0: Nee, die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel. Bij bellen is er een drempel.
1: Hoezo?
0: Van man, bezig hooi Adamia, drukte me hooi hem. Ooi me belken erbij.
1: Maar nee heb je toch.
0: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, Hamnamoelabnamoa. Die belt me ook nooit op. Want de honken naar bel kregen.
1: Oh,
0: en dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook, daaruit reed ook in Belkarila, want toch heb ik druk regen. Weet je dan, ja, kabulier.
1: Ja, kabulier.
0: O boerwaar de miaatje, o boerwaar.
1: Onaheidjawan.
0: Dus zelfs boerwaar logon kan je ietsje doen, jaar.
1: Jongens. Ka hoi ga dunia ke, acha. ठीक है
0: परलई आए मैं दिवाली इट इज न्यू नवरातन है लोई
1: या
0: हमने निकोल मंदिर तो गए ले मैं होप दैट यू हैव गनोटेड दिस
1: या सेकर सेकर
0: सेकर
1: हम प्रसाद खूब हम प्रसाद लेके भी आई लिएगा एक फिल प्रसाद gekregen और प्रसाद भी वहां पे खा लेगा मत एक फोन तो थोड़ा बीच कट हम गए नहीं वहां पे
0: तोर घरे भी हम प्रसाद पहुंचवाई ली बात
1: तो पहुंचवाई यहां पे गोग लेकर
0: नेक्स्ट क्लास हां
1: एक नेक्स्ट हम वही रोज सब खा ले ली डायरेक्ट
0: नवरातन के एस्टर रोज तो पाई
1: डायरेक्ट
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee, maar nou raad een periode. Hij zei het, abed Diwali, hij gaat zo nevallen. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, hij gaat, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn, zondag 8 november.
1: Ja.
0: Zo nevallen, 8 november, toen liep de agenda mee. Agar kun je toch boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je toe op een eigen panditse checken. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali, hum log Ujala ke saath, Ujala aap ke saath, Diwali manayega met uitzendingen 8 november ke. Omdat tab hai Diwali ke din. Aur ek hafta pahle loit, dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Tu apan karta na kinle baithe bhe. Tu kinle, omdat tu aage se kinle, tu aage baithe. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, tu jaise. Gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie bij. Aan het begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle. En kom met je pura pariwaarkes uit. Neem je kinderen mee op deze
0: Hebben we een beetje
1: dag.
0: Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus desbarme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik zou mij raken in Nederland met Diwali Janai binnenkrijgen.
1: Nou.
0: Je wist niet. Diwali dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamelijk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoel hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamlok natuurlijk ook een gevoel hebben op 8 november. Jonne sab koi ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En kali ghar baitke or sochye maang chorde, hamar katnaba. Nee, sab koi karega is sab chich juist voor jullie. Ujala bhi karega Meervaart mein bahut saalon se for yuli. Dus jon admi abe twijfel karega of socha ega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel karega van abe later ki nabe, abe batia ik ba hame. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk, het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, ram bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanam Walib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Roy?
1: Nee, zeker
0: dus
1: niet.
0: Ham hoop karila kisunewalo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big jaba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij ga, maar behoort dit na agorie.
1: Ja, die concert is wel. Het is niet zo van dat een hele concert duurt een dag, gaan niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien, maar het is gewoon een concert. Een film ik ga namelijk laten met Sanjay Jodha, Satyam Madadin, die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indranil Roy, Mosmi Obroy hebben wij ook hier in Meervaart met Avishkar en Ravinder Singh Bedi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehore brengen.
0: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
1: Na toch?
0: Het is een Diwali concert. Ook een matlab dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sab koi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik geloof toch in aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi wap ik hali bhajan hamlo karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Dus, man, hamlo na farak dekhi la ki hindu hai, musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaise sa naam mein hamlo karat rahe altijd, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we ons niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega. Waar ke bericht John Awega. India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
1: Nou,
0: hamlok ऐसे जी जा जैसे हम लोग हमेशा जी ली बात सूरीनाम देश में भी
1: या
0: Ja, toch?
1: Ja, en het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na het. Dus toen na wacht ik er een staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
0: mooi, mooi bad te bolen.
1: Arre, kabi hamar moha se bhi mooi bad bhi likar rehega, toch?
0: Bara, bara chala kan dit. Inderdaad, dus je agorat hoi ga abhe, ki staspas ho jai, tab hum ki nabhe, staspas na hai, bhai, aap ki dai. Dus tu khamun kartwa kinle, Nee, tot u agorat, agorat, pasta jebbe. En trouwens, €15 se karta suruba. Dus dat is super handig en makkelijk.
1: En je krijgt...
0: om een paille.
1: Ja, toch. Ik wil drankje paille. Garderobe is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar in binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
0: €15 wa niet karige.
1: €15 wa toe niet karige.
0: Abbe concert toe dek je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
1: Ja.
0: John Ager heega.
1: Ja.
0: Kijk eens hoe hij fakkeloptocht
1: Half drie.
0: Half drie, hè?
1: Ja.
0: Hoe fakkeloptocht John heega helemaal gratis.
1: Ja.
0: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
1: En je dus krijgt gratis fakkels ook nog.
0: Gratis fakkels, gratis subcoach, begeleiding, subcoach. Supergoed georganiseerd, Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkeloptocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig. Om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik aan week hebben.
1: Ja.
0: Beetje naar hartje.
1: Nou. Ja, dat was het.
0: Boldeli?
1: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
0: Op Bianke weer trouwens ook mooi. Hij gaat chaluit.
1: Op Bianke, kei graden Bianke.
0: Bianke, hij gaat 20 graden.
1: Oh, lekker hoor. Ja,
0: heerlijk. Oktober mee.
1: Ja.
0: 15 tarik oktober ke Bian.
1: Dat wordt een lekkere terras weer. He? Heerlijk.
0: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
1: Lele.
0: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi dien rega Bian.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dus geniet ervan.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: Bye bye, hoi.
1: Hoi. UR Ujala Radio ke zariye aapne sune hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ujala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Jessica, mooi weer. Gaan we lekker op het terras zitten. Bjaantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik een mooi Ghana. Kabi kabi kon ik het in toe muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon het moeilijk. Toe has de. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abna gejaalrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe ap ik hier na, zorg kerie. Dan kan je ze doezer koeke zorg kerie. Hè? Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi serieus.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en...

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Kesaria Pujala Radio van Arijit Singh. En daarmee beginnen we dit uurtje. Leo, hoe gaat het?
1: Goed, hoe gaat het met jou?
0: Waarom ben je altijd zo vrolijk?
1: Ja, ik heb gewoon weinig te klagen. Gewoon altijd leuk om hier te zijn, een beetje jappen.
0: Als iemand het woord blij ei gebruikt, dan denk ik gewoon per definitie aan jou.
1: Ik heb dus een hele goede sticker van mij als ei.
0: Oh,
1: ja,
0: wil je die
1: het
0: delen?
1: Het is echt heel on-character.
0: Ja. Ik communiceer dus de laatste tijd in stickers.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Echt tot irritant aan toe, zeg maar. Ja. Als iemand iets stuurt, kan ik er 3 terugsturen om precies de specifieke emotie uit te drukken die ik dan heb.
0: Maar stickers kunnen dat op een manier waarop woorden dat niet kunnen.
1: Nee,
0: en
1: precies.
0: Emoties ook niet meer, trouwens.
1: Nee.
0: Want er zijn boomers die dan emoties verkeerd gebruiken, dus dan niet de lading begrijpen, goed?
1: Ja, dat maakt het lastig.
0: Ja.
1: En emoties kunnen nu ook tegenwoordig passief-agressief voelen? Of zo? Heel ongemeend?
0: Ja.
1: Maar een sticker kan echt perfect zijn.
0: Weet je welke passief-agressief is?
1: Nou.
0: Als je die dubbele punt haakje pakt, zeg maar, op Teams, dan wordt dat een hele passief-agressieve sticker.
1: Dan wordt het zo'n lachend dingetje, maar die meent die lacht niet, die haatje.
0: Ja, die lacht niet echt. Die lacht een beetje.
1: Er is eentje die wel lief is, maar die moet je dan heel specifiek opzoeken. Die is minder passief-agressief.
0: Dat doe ik alleen bij speciale mensen.
1: Ja, dat is niet altijd de moeite waard.
0: Nee. Ik heb nu aan mijn collega's geleerd om ook stickers te gebruiken. En dat is echt het meest geweldige.
1: Want maar ook alle leeftijden die
0: alle
1: dat
0: alle leeftijden.
1: Oh,
0: en dan krijg ik gewoon van een boomer gewoon een slee-sticker. En dan denk ik van jij begrijpt het.
1: Ja.
0: Jij begrijpt
1: dat zijn
0: wat ik heb gedaan.
1: Mensen. Ja.
0: Echt geweldig. Voordat we dit uurtje gaan jeppen, wil ik eigenlijk naar dit liedje.
1: Oké. Okay.
0: We hebben hem heel lang geleden gedaan en toen zei je dat je het leuk vond.
1: Okay.
0: Dus ik heb hem speciaal voor jou weer gezocht.
1: Oh my god, zo lief. Oké.

0: ik heb een schokkende mededeling.
1: Vertel, speel de team.
0: Het is al week 42.
1: Nee, doe normaal.
0: Van de 52 en nog 10 weken en dan is het volgend jaar.
1: Nog maar 10 weken?
0: 10 weken.
1: Bro, wat hebben wij gedaan dit jaar?
0: Ja, ik zat het mezelf dus ook af te vragen. Ik kon niks bedenken.
1: Hebben wij iets nuttigs gedaan met onze tijd?
0: Hebben wij iets bereikt? We hebben heel veel gepraat.
1: We zijn jappers.
0: Een klein aantal liedjes gedraaid.
1: Minimaal, zeer beperkt.
0: Ja.
1: Net genoeg om er niet uitgegooid te worden.
0: Net genoeg om niet podcast te zijn. Maar verder...
1: Oh, hebben wij... Oh.
0: 42 weken zijn al voorbij, hè, van dit jaar.
1: Dat is echt een beetje midlife crisis. Want nu moet je opeens gaan nadenken over...
0: Ja. Hoe ga je dit jaar, zeg maar, nog recht trekken?
1: Ik heb nog 10 weken.
0: Ja.
1: Om te compenseren.
0: Wat is het plan daarvoor?
1: Oh my god. Alle doelen die we hadden bedacht.
0: Ja.
1: Hebben we die...
0: Moeten we dat even een keer terugluisteren of zo? Van wat wilden we ook alweer en is dat gelukt?
1: We moeten even in het boekje kijken.
0: Ja, maar dat gaat mogelijk confronterend zijn.
1: Oh, daar ben ik ben daar mentaal nog niet voor voorbereid,
0: nee,
1: girl.
0: Nee, ik kom hier later nog wel een keer op terug.
1: Vanaf welk moment is het oké om een kerstboom op te zetten?
0: Oeh.
1: Want 10 weken klinkt heel weinig.
0: Ja, het klinkt als heel kort. Maar ik heb toch altijd zoiets van... Sowieso pas na Halloween.
1: Wanneer is Halloween?
0: 31 oktober.
1: Oké.
0: Ik vind het pas vanaf november, zeg maar, als je echt van kerst houdt. En je huis is anders grimmig en donker en niet verlicht.
1: Maar nu wordt het ook om 7 uur al donker.
0: Ja, maar we gaan nog die dingen doen met de klok een uur verzetten en zo. Dan is het weer net anders. Toch?
1: Ik weet niet.
0: Ik weet ook niet. Ik kan het niet mentaal verwerken hoe dat werkt.
1: Maar ik weet niet of het werkt.
0: Ja. Nee, pas november, december.
1: Hmm.
0: Ik vind het ook nog een beetje anders als je nog echt actief Sinterklaas viert. Want het voelt raar om al een kerstboom te hebben als je nog Sinterklaas gaat vieren.
1: Maar dat gaat hand in hand.
0: Dat gaat niet hand in hand.
1: Sinterklaas en Kerstman zijn vriendjes. Dat gaat hand in hand.
0: Ze hebben allebei rood aan. That's all.
1: En haar.
0: Ja.
1: En ze lijken echt veel op elkaar.
0: Maar jij bent altijd heel vroeg met die kerstboom en heel laat met weghalen.
1: Ja, omdat het donker is.
0: Ja, precies. Maar je hebt nu palmboom met lichtjes.
1: Maar daarom vieren we Diwali. Zodra het donker wordt.
0: Ook lichtjes.
1: Ook lichtjes.
0: Ja. Dus eigenlijk kun je daarna al die kerstboom zetten. Want dan heb je het licht al geïntroduceerd.
1: Kan.
0: Toch?
1: Kan. Valid. 2 november, Diwali.
0: Ja.
1: Dus dat kan wel.
0: Dus dat is na Halloween.
1: Oké. Dan gaan we eerst 1 november na het concert.
0: Mm-hmm.
1: In de Meervaart. En de fakkeloptocht doen eerst daarvoor.
0: Ja.
1: En dan gaan we... Op Diwali-dag kan het ook.
0: Dat kan ook. Maar dan heb je wel veel te doen op 1 dag.
1: Oké, true. Ik moet ook nog een grote schoonmaak.
0: Je moet wel in het moment aanwezig zijn en zo.
1: Oké, valid.
0: Oh, en die schoonmaak...
1: Valid.
0: Die gaat je nekken.
1: Die gaat me echt nekken.
0: Ja. Je hebt 42 weken niet schoonmaakt.
1: Lego. Niet overdrijven, hè?
0: Nee, daar ben ik wel goed in.
1: Je bent daar echt goed in.
0: Ja.
1: Normaliter kunnen allochtonen beter overdrijven dan Nederlanders. Maar jij kan
0: ik
1: het
0: kan
1: echt goed.
0: Overdrijven.
1: Jij bent echt goed.
0: Ja.
1: Maar toch, het is en overdrijven, maar ook dingen heel accuraat beschrijven.
0: Ja.
1: Het gaat bij jou echt hand in hand.
0: Ja. Je kan objectief beginnen altijd. En dan daarna kun je er nog een schepje opdoen wat je niet had hoeven doen. Maar wat je wel doet. Gewoon omdat het kan.
1: Gewoon om voor

0: wat karakter te gaan.
1: Ja.
0: Even persoonlijk te worden.
1: Ja, om gewoon even de observatie af te maken.
0: Oh my god, Leo.
1: Nee, ik ben hartstikke blij en ook hartstikke aardig tegenwoordig.
0: Pro.
1: Ik kijk me echt aan van that's not true.
0: That's not true. Een half uur geleden was ik getuige van iets anders. Echt een half uur.
1: Ja, kijk, daar was niemand bij. Dus ik denk niet dat ze je geloven.
0: Oh my god, ik had al gewoon de knopjes omhoog moeten zetten. Ja, zodat iedereen
1: je had gewoon
0: kon
1: op
0: horen.
1: Moeten nemen. Dat je het in kunnen editen.
0: Oh my god.
1: Gemiste kans.
0: Ik ga het doen alsof ik naar een liedje ga. En dan laat ik ondertussen de microfoon aanstaan.
1: Ik zeg niks.
0: Oké.

0: Ik ben dus benieuwd. Dit is de eerlijk antwoorden vraag, want die hoort er natuurlijk bij, hier bij Stamppot.
1: Waarom mag ik hem nooit stellen? Waarom moet ik altijd degene zijn die wordt exposed?
0: Ja, dat is leuk voor mij.
1: Oké, okay, tot er voor deze vriendschap.
0: Nee, maar de luisteraars moeten ook meedoen en ik moet ook gewoon beantwoorden. Dus
1: okay,
0: als je heel graag wil, mag je het volgende week ook vragen.
1: Oké.
0: Okay. Okay, de vraag. Heb je ooit expres iets slecht gekookt, zodat je daarna niet meer hoefde te koken?
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar mijn mama luistert.
0: Ja, ik weet het.
1: Waarom zet
0: wat
1: je me zo
0: op die vraag, Jaya?
1: Slecht gekookt? Nee. Maar ik heb in het begin geprobeerd om de was slecht te doen, zodat ik het niet hoefde te doen.
0: Echt waar?
1: Maar dat is niet gelukt. Maar toen mijn Didi's nog thuis woonden, toen lukte het wel. Want dan had mijn Didi medelijden met me en dan ging ze het voor me doen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze dacht, oh, dit kind,
0: die
1: kost
0: kan het
1: haar
0: niet
1: te veel moeite. Dit is te zwaar voor haar, dit kan ze niet aan, zeg maar. Bij mijn Didi heeft gewerkt. Bij mijn moeder heeft het niet gewerkt.
0: Oh, en nu moet je het zelf doen.
1: Ja. Maar gekookt, nee.
0: Ja, maar dat is ook dom, want je moet het ook zelf eten.
1: Ja.
0: Dan heb je slecht eten voor jezelf gemaakt.
1: En iedereen weet hoe belangrijk wij eten vinden.
0: Ja. Dus je kan dat niet expres slecht doen.
1: Nee, want ik hou van mijn eten en mijn eten moet goed zijn.
0: Ja.
1: En als het niet lekker is, dan heb ik mijn beperkte ruimte die ik heb verspild aan slecht eten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En heb je daarna alsnog zeg maar een soort van honger naar lekker eten.
1: Ja.
0: En dan kun je niks meer eten. Ja.
1: En jij?
0: Expres slecht koken, dat kan ik niet, denk ik. Je kan niet expres je eten verpesten. Dat voelt heel dom.
1: Wat een gekke flex is dat.
0: Nee, maar ik ga toch niet expres mijn eten laten verbranden of het te lang koken. Ik heb dat niet in me. Ik kan dat niet.
1: Maar
0: heb ik iets anders expres slecht gedaan? Weet ik ook niet. Ik ben gewoon best wel perfectionistisch. Als je het doet, dan moet je het goed doen.
1: Maar jij was
0: wel goed in mijn onderuit praten om er überhaupt aan te beginnen. Maar ik ga het niet slecht doen.
1: Nee, als je eenmaal begint, als jij eenmaal commit, dan doe je het wel goed.
0: Dan ga ik het wel goed doen.
1: Ja.
0: Maar voordat ik commit, daar kan ik me nog wel soms onderuit praten. Van, het komt even niet uit.
1: Maar, wij hebben gewoon druk nodig om te presteren.
0: Ja.
1: Pas als de druk hoog genoeg is, dan gaan wij locked in op iets.
0: Als er geen deadline is, als het niet belangrijk is, als het ook over een maand kan. Ik pak dan geen urgentie.
1: Nee.
0: Ik laat het.
1: Ik ga het alsnog op het allerlaatste moment doen.
0: Ja.
1: Je kan mij 3 maanden geven en ik doe het de avond ervoor.
0: Ja. Dat heb ik ook. Of bijvoorbeeld met opruimen. Pas de dag dat mensen langskomen, ga ik opruimen.
1: Ja, want anders wordt het toch weer rommelig. Ja. Waarom zou je het opruimen zodat het weer rommelig kan worden? Dan moet je het alsnog gaan opruimen.
0: Ja. Maar die eindeloze cyclus is gewoon vervelend.
1: Precies dat.
0: Maar het is ook met was. Je blijft wassen.
1: Maar was is echt vervelend.
0: Ja, zijn zoveel handelingen los die je moet doen.
1: Ik begrijp niet waarom voor daar geen robots zijn.
0: Oh, dat zou zo fantastisch zijn. Ik hoef geen AI om posters te maken. Geef mij eentje die de was kan doen.
1: Precies. Praktische dingen die ik niet wil doen.
0: Ja.
1: Oh, weet je wat ik dus laatst zag? Een robot die kan koken.
0: Oh.
1: Maar het is dus geen robot, het is een apparaat. Een soort van robotapparaatje. Net zoals een robotstofzuiger, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is een robotapparaatje. En die heeft dus allemaal pre-saved
0: recepten.
1: En dan kan je gewoon kiezen wat je wilt. En dan moet je die paar ingrediënten klaarzetten. En het heeft dus een koelelement. Dus je kan het in de ochtend klaarzetten. En dan zeggen, ik wil 6 uur warm eten. En jij komt 5:45 terug van werk.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaat hij dus maken. En
0: in zichzelf of in een keuken? Dat hij echt gaat bewegen en zo?
1: Nee, erin gewoon. Het is gewoon 1 apparaat.
0: Oké. Okay.
1: Die je dan maakt.
0: En daar gooi je alles gewoon in en dan...
1: Ja, je zet allemaal in aparte containers en dan weet hij wat is.
0: Hij zegt,
1: zet uien in A, zet dit in B, zet dit in C. En dan gaat hij het zelf. He stirs the pot. Himself.
0: He stirs the pot.
1: Ja.
0: He does the cooking.
1: He does the cooking.
0: Leaves no crumbs.
1: Nee. En je krijgt dan in je app zeg maar hoe ver die is.
0: Oh mijn god.
1: Goed hè?
0: Dat is wel handig.
1: Ja.
0: Dat is wel handig.
1: Daar word ik wel blij van.
0: Dat zijn wel gunstige ontwikkelingen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mensen die dan niet kunnen koken, die hebben gewoon geen excuus meer.
0: Nee.
1: Want je kan gewoon
0: dat ding gewoon aanzetten. Hoeveel tijd kost dat nou?
1: En ik heb laatst nog iets heel onnodigs gezien. En dat is...
0: onnodig ook, oké.
1: Echt onnodig. Maar dat is een apparaatje die dan in de ochtend een warm handdoekje...
0: Oh my god.
1: Dispost.
0: Dat is wel echt toppunt onnodig.
1: Het is echt toppunt onnodig. Maar in dit koude weer, weet je hoe lekker het is?
0: Maar voel je dan luxe?
1: Om een warm doekje te hebben,
0: maar wat doe je daarmee? Je gezicht wassen of zo?
1: Je gezicht wassen, ja.
0: Net zoals in het vliegtuig?
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja, precies.
0: Op zich snap ik het wel.
1: Luxe, toch?
0: Ja.
1: Heel onnodig, maar wel heel
0: super
1: leuk.
0: Super onnodig. Dat is echt voor als je geld over hebt en denkt, hier, haha, warm handdoekje.
1: Maar zoals we vorige week hebben gezegd, we hebben geen geld.
0: Nee, er is geen geld. Dus niet voor ons.
1: Nee.
0: Misschien op het kerstlijstje zetten.
1: Oeh.
0: Het is toch al bijna kerst.
1: Nog maar 10 weken, bro. Ja. Nee, dat is nu oud en nieuw.
0: Ja,
1: kerst is nog eerder. Oh my god. Ik ga maar een verlanglijstje maken. Doei.
0: Ja, we moeten door.
1: Doei. We hebben haast nu gekregen. Ja. Gaan we naar de OG.
0: Ja.

0: Ik wil even nog iets shockends met jullie delen. Het houdt niet op.
1: Waarom?
0: Het houdt niet op. Maar deze gaat echt out of nowhere komen. Dit verwacht je gewoon niet. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar een goede vriendin van mij, die kreeg via LinkedIn een berichtje. Okay. En meestal zijn dat recruiters van, hey, we zagen je profiel. Misschien is deze functie leuk voor je, neem contact op, toch?
1: Precies, waarvoor LinkedIn is gemaakt.
0: Ja, voor werk.
1: Ja.
0: En werkgerelateerde zaken.
1: Ja.
0: Zij kreeg een berichtje met het onderwerp, leuke vrouw met kinderwens gezocht.
1: Pardon?
0: Ja.
1: Op LinkedIn?
0: Via LinkedIn.
1: Vrijpostig?
0: In haar DM.
1: Vrijpostig?
0: Ja.
1: Oké.
0: Het was van, misschien een onverwacht berichtje, maar zeker geen spam. Voor een leuke member van een bepaalde date-organisatie zijn ze op zoek naar de juiste match. Dus dit is iemand die werkt voor een organisatie die mensen koppelt.
1: Okay.
0: En die zoekt dan op LinkedIn naar mogelijke matches.
1: Dat is illegaal.
0: Dat is toch bizar?
1: Illegaal.
0: Hoe bedoel je via LinkedIn? En dan zegt ze nog, de kracht van LinkedIn is tenslotte het verbinden van mensen. Dus we proberen onze zoektocht op deze manier net wat verder uit te breiden.
1: Welke AI-chatbot heeft dat geschreven?
0: Ja, ik weet ook niet. Maar er staat ook zo'n breed streepje in dat bericht. Dus je weet eigenlijk al genoeg.
1: Ja.
0: Maar de kracht van LinkedIn is om mensen te verbinden qua werk.
1: Werk.
0: Werkgevers, ja. Werknemers.
1: Ja.
0: Mensen die gelijke banen hebben om inspiratie op te doen en zo.
1: Ja.
0: Daten?
1: Oké, maar... gewoon iemand die zijn shot probeert, zeg maar.
0: Ja, iemand die je voorbij ziet komen en dan denkt, die is leuk.
1: Fine, weet je wel, doe je best.
0: Het gaat net.
1: Het zijn ruige tijden, doe je ding, weet je wel.
0: Ja, het zit ook allemaal niet mee, weet je.
1: Maar een datingsbureau, die LinkedIn... Ik zou rapporteren.
0: Ja.
1: Rapporteren.
0: Wat moet je daar ook mee?
1: Oh, heel... Wat heeft je vriendin geantwoord?
0: Ze heeft het volgens mij gewoon gelaten. Ik was van vriendin, reageer en blokkeer daarna. Maar ik vind dat bizar. Dat je gewoon via LinkedIn gaat vragen van... Hey, kijk eens naar dit profiel. Misschien is het een leuke man voor je.
1: Het profiel was ook al gestuurd.
0: Ja.
1: Het profiel was meegestuurd.
0: Het profiel van de man waar het om ging is meegestuurd.
1: In het eerste bericht.
0: Ja, daar is een hele link.
1: Dus ze kreeg het gewoon zo bam in haar gezicht geduwd.
0: Ja. Ze moest wel actief op die link klikken. Maar iedereen kon zeg maar...
1: Op die link klikken.
0: Op die link klikken. En dan dat heel profiel
1: ook.
0: Ik heb screenshots van waar de link heen gaat. Maar eerst wil ik nog even mededelen dat bureau echt iets van 3000 plus euro per maand kost, hè?
1: Pardon?
0: Ja.
1: 3000 euro per maand?
0: Dus dan snap ik ook wel weer dat ze heel hard werken, want je vraagt heel veel geld.
1: Dan begrijp ik waar de audacity vandaan komt.
0: Ja, dan moet je wel die urgentie op LinkedIn pakken, want je hebt echt iets to deliver als mensen zoveel betalen.
1: Maar eerlijk, ik begrijp wel waarom ze LinkedIn gebruiken.
0: Ja, fatsoenlijke mensen zijn wel op LinkedIn.
1: Ja, en je ziet wel een heel cv.
0: Ja.
1: Wat diegene heeft gedaan, hoe oud diegene is, kan je ongeveer achterhalen dan.
0: Ja. Wat voor interesses iemand heeft, allemaal dat soort dingen.
1: It makes sense.
0: Maar het is vrijpostig.
1: Het is vrijpostig.
0: Het is vrijpostig.
1: Goed zo.
0: Maar dat profiel, dat is dus ook een 100% AI geschreven profiel, zeg maar. Iemand heeft gewoon 10 minuten met de beste man gezeten en wat vragen gesteld.
1: Nee.
0: En daarna aan AI gevraagd van... Yo, kun je hier een super aantrekkelijk profiel van maken?
1: Ik zie de prompt op voor me, inderdaad. Ja. Super aantrekkelijk.
0: Ja, we willen dit gaan verspreiden. Iedereen moet denken, oh mijn god, ik wil deze man. Dus ja, maar ook de omschrijvingen zijn ook gewoon lastig. En ik weet niet hoeveel ik precies moet delen. Maar het is bijvoorbeeld, zijn brede schouders, warme glimlach en randloze bril geven hem een zacht en betrouwbaar voorkomen.
1: Nee.
0: Nou ja.
1: Nee.
0: Sorry.
1: Nee.
0: Ik vind dat heel lastig.
1: Dat heeft sowieso geen enkel mens geschreven.
0: Niemand zou dat zo doen.
1: Nee.
0: Nee. Dat iedereen dat ook gewoon zo kan zien via LinkedIn. Wij waren in shock.
1: Dat begrijp ik.
0: Zij was ook in shock. Ze heeft naar iedereen gestuurd van wat is dit nou weer?
1: Maar het is ook chockerend.
0: Ja.
1: Ik krijg je dat in je gezicht.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: Niet van een datingsbureau.
0: Nee.
1: Van een datingsbureau heb ik ook niet meegemaakt.
0: Maar dit is gewoon een recruiter om iemands levenspartner te zijn. Dat vind ik heel grappig.
1: Oh my god. Ja.
0: Ja.
1: Ja. We kunnen een spin-off van LinkedIn maken.
0: Ja.
1: Gewoon hetzelfde, maar als je dan...
0: Upload je cv en vindt de perfecte match.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon op basis daarvan matchen.
0: Ja.
1: Het kan.
0: Dus mensen, pas op. LinkedIn is ook gevaarlijk tegenwoordig. Je kan nergens meer rust pakken.
1: Oh my god.
0: Ze komen van links en rechts.
1: Maar dat is wel echt scary voor die dating. Dat is bijna dezelfde level als van die tantes, weet je wel, die je willen koppelen.
0: Die gaan ook gewoon vrijpostig.
1: Die gaan ook vrijpostig hard.
0: Ja, en die delen ook gewoon al je gegevens overal. Ja. Dat heel profiel ook. Ja, vind ik heftig.
1: Ze maken gewoon een hele PowerPoint-presentatie.
0: Ja. Oh my kaartjes God. Om uit te delen. Business cards.
1: Leo.
0: Ja, als je toch bezig bent. Might as well.
1: Huh. Is dit een business idee, though? Voor 3000 euro?
0: Ja. I mean, er is blijkbaar grof geld mee te verdienen.
1: Ik kan ook wel in een paar LinkedIn DM's sliden.
0: Ja. Yeah.
1: Geen probleem.
0: Ja. Yeah.
1: I'll do it.
0: Hoi.
1: Hoi. Ik kan bij jou testen.
0: Oh ja. Doe dat maar.
1: Is goed. Ik ga een AI-profiel van jou maken eerst. En dan ga ik daarmee
0: Het moet wel echt kijken. Maximaal AI zijn, graag.
1: Oké. Okay. I will do it.
0: Ja. Yeah.

0: Na dit heerlijk rustige en ontspannende liedje op Ujala Radio zijn we natuurlijk wel bij Stamppot.
1: Gaan we gestrekt been?
0: We gaan met gestrekt been even onze irritaties delen.
1: Let's go.
0: Ja. Oké, mijn irritatie is namens mijn zusje.
1: Oh.
0: Zij heeft laatst haar diploma gehaald. Dus dat de diploma-uitreiking. En ze had helemaal een mooie outfit en mooie schoenen. Alleen die schoenen had ik van die bandjes die alleen langs je hiel gaan. Dus die gaan niet om je enkel heen, maar alleen langs de achterkant van je hiel.
1: Oké.
0: En dan moet je bidden tot God dat het blijft zitten.
1: Ja.
0: En het blijft niet zitten.
1: Nee.
0: Het blijft nooit zitten.
1: Het gaat nooit blijven zitten.
0: Het werd gewoon slipper. Dat bandje, dat deed niks. Het was echt flop, flop, flop, weet je wel. Maar ik had die hek gezien.
1: Oh.
0: Ik had die hek gezien met een elastiekje wat je dan eraan vastmaakt en dan om je enkel doet, zodat je eigenlijk alsnog gewoon een bandje om je enkel hebt. Dus het kwam goed, maar ze was geïrriteerd.
1: Oh,
0: het was ook op die dag zelf dat ze dacht van, oh mijn god, dat bandje gaat elke keer los.
1: Oh.
0: Want ze had wel gepast of het goed zat, maar ze had niet echt langer op gelopen, zeg maar.
1: Yeah.
0: So she learned the hard way.
1: Oh no.
0: Ik vond dat een hele terechte irritatie.
1: Heel terecht. Maar ik vind het ook heel zielig voor je zusje.
0: Ja,
1: je zusje kwam, is lief.
0: Ja, ja, ze had niks misdaan en toch werd ze vies gezet.
1: Jouw zusje kwam jou banaan geven. Dat is echt de eerste herinnering die ik heb aan jouw zusje.
0: Ja, dit komt vaak terug.
1: Ja, het komt echt, maar het is echt in mijn hersenen gegrift gehad.
0: Ja.
1: Dat was de eerste klas waar bij jou thuis voor Frans opdracht of zo.
0: Ja, we moesten een video maken of zo.
1: Video maken. Toen kwam je zusje kwam de woonkamer in met een bananenjas van Leo. Je moet banaan eten van mama.
0: Dit was echt mijn eerste herinnering. Maar wat ik me daar dus nog heel goed van herinner, is dat jij dan op de grond ligt bij de tv, op je zij, en dat je dan dat script aan het voorlezen bent.
1: Wat?
0: Ja?
1: Nee.
0: Je zat niet op een stoel, je zat niet op een bank, je lag op de grond, op je zij.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat is echt niet waar.
0: Dit is zo, ik kan het zo goed voor me zien.
1: Nee, laat me jou op mute zetten.
0: 100%
1: heb ik dat
0: is
1: gedaan?
0: Echt, ja.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Leo, wat is dit voor... Nee, dat,
0: ja.
1: Je hebt me echt vies
0: gezet. Elke keer als jij die banaan begint, dan denk ik, ja, jij lacht daar.
1: Ik bedoel het lief. Ja, zusje was lief.
0: Maar het was ook heel grappig dat je daar lag.
1: Waarom lag ik daar?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet waarom je daarvoor had gekozen. Ja, nobody made you. Je lag daar toch.
1: Oh, toen had je nog hamsters.
0: Konijnen.
1: Of konijnen. Konijnen had je.
0: Ja. Nee, maar je lag niet bij die konijnen. Want
1: nee.
0: Jij voelt niet met konijnen en zo.
1: Nee. Unrelated. Je had toen nog konijnen.
0: Ja, klopt.
1: Oh, dat is echt heel lang geleden.
0: Ja.
1: Besef is 13
0: jaar of zo.
1: Ja.
0: Hè? 14?
1: 13? 13 en een half?
0: Zoiets. Ja. Echt lang.
1: Heel lang geleden.
0: Echt lang. Ja.
1: Oh my
0: maar wat is
1: God.
0: Jouw irritatie?
1: Mijn irritatie, die was ik even vergeten. Want ook al een irritatie is op zich.
0: Ja. Dat je iets weet en dan een seconde later weet je het niet meer.
1: Maar
0: hoe kan dat?
1: Omdat je het vergeet, omdat iemand door je heen gaat praten. Door je gedachten heen.
0: Ja.
1: Je bent nog een gedachte aan het maken, zeg maar.
0: De synapsen moeten nog verbinden. Ja,
1: precies. Ze zijn nog connecting en dan praat iemand tegen je. En dan ben je van, huh.
0: Wat?
1: Dus dat is ook al een irritatie op zich.
0: Ja.
1: Maar dat was niet mijn echte irritatie, maar ik was het nog vergeten. Dus Leo, help a girl out.
0: Ik heb het opgeschreven, want ik had een vermoeden dat dit mogelijk een keer zou gaan gebeuren. Haar irritatie is dat je op je eigen tong in je wang kan bijten.
1: Oh ja.
0: En altijd als je denkt van, ik moet nu niet op mijn tong of mijn wang bijten, dan bijt je op je tong en wang.
1: Het is altijd de gedachte, hé, ik heb dat echt lang niet meer gedaan. En dan gebeurt het.
0: Ja.
1: En als je er eentje op hebt gebeten, dan blijf je erop bijten.
0: Ja.
1: Totdat het weer herstelt.
0: Ja, en dan duurt het heel lang.
1: Ik ben dan zo van, wat voel ik? En dan,
0: ja.
1: En dan ga je ook de hele tijd met je tong er tegenaan, toch?
0: Ja.
1: Echt heel smerig.
0: Ja,
1: maar...
0: je moet wel.
1: Ja, je hebt geen keus.
0: Nee. Ja, dat is irritant.
1: Ja. Ik had ook laatst, dat heb ik echt een hele lange tijd weer gehad. Dat had ik vroeger altijd wel als kind. Dat je met je tand door je lip gaat, toch?
0: Oh.
1: Als je dom doet en je valt, zeg maar. Dan ga je ook met je tand.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat ik deed, maar ik schoot uit. Waardoor ik mezelf heb geslagen van onder, zeg maar.
0: Oh mijn god.
1: En dus mijn
0: girl.
1: Tand in mijn lip was gegaan.
0: Girl. En ik met zichzelf aan het vechten.
1: Ja.
0: En verliezen ook nog.
1: Ja. Dus ik voelde de pijn. Ik dacht zo, wow, deze pijn heb ik echt heel lang niet meer ervaren.
0: Ja,
1: dat is zo
0: ik kan me dat niet eens meer voor me halen. Of ik dat heb gehad en hoe dat dan voelde.
1: Het is net zo pijn als je schaaft over de grond, zeg maar, buiten.
0: Ja,
1: tijdens het spelen.
0: Ja.
1: Dat is zo'n pijn die je zo lang niet meer hebt gehad. Maar als je het dan eenmaal weer hebt.
0: Of als je zo op je knie valt of zo. Je hele knie legt open. Dat is ook zo'n pijn die je als kind hebt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was echt heel weird.
0: Oh, heftig.
1: Ik moest daar opeens random aan denken.
0: Ja.
1: Dus ik heb de gedachte gedeeld.
0: Ja,
1: liefde van mij.
0: Ja.

0: En dan zie je dat ik aan het spelen was met de muziek. Ja. En per ongeluk een liedje wissel.
1: Hopelijk heb je gewisseld naar een leuke.
0: Het is wel leuk.
1: Oké.
0: Het is wel vrolijk, maar ik was gewoon aan het klikken op dingen. En toen...
1: Ze kan ook niet stilzitten, zit met pen te spelen, met haar oorbellen, met een haarklemmetje.
0: Wat exposure bij allemaal. Er luisteren mensen naar dit programma, die ik ken gewoon, hè?
1: Ja, maar die kunnen zich dit dan ook heel goed voor zich zien.
0: Heel gemeen. Heel gemeen.
1: Ja, kijk, daarom heb ik altijd ringen om, dan kan ik met mijn ringen spelen.
0: Oh, dat is
1: ik kan ook niet stilzitten namelijk. Oh, ik heb geen ringen om.
0: Ik wil zo'n, wat had je vroeger ook weer? Zo'n fidget spinner.
1: Ja.
0: Ik wil zo'n ding dat draait.
1: Zo'n ding dat draait. Ja. Krijg je voor kerst, is goed.
0: 10 weken wachten?
1: Oké, ik bedenk wel iets anders. Omdat je dan 25 jaar en zoveel maanden en zoveel dagen bent.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké.
0: Oké, maar we gaan weer terug naar het liedje waarmee we bezig zijn.
1: Backpedal.

0: Oké, okay, ik ben zojuist geschreeuwd dat ik niet meer aan knopjes mag zitten.
1: Ze moest stilzitten.
0: Ik moest stilzitten, maar het liedje was te goed om niet opnieuw te draaien.
1: Ja, helemaal mee eens. Je moet hem gewoon afluisteren.
0: Stellen, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. We hebben extra genoten.
0: Tot zover mijn schande van de week weer.
1: Ja, weet je, kan gebeuren.
0: Let's move on.
1: Ja, we gaan verder. Laten we het hebben over Almere.
0: Why?
1: Nee, soms dan heb je het met mensen over van... ja, waar kom je dan vandaan? Almere. En dan heeft iedereen zoiets van...
0: Waarom?
1: Ik weet ook
0: waarom
1: niet.
0: Waarom haten mensen op Almere?
1: Ja, kijk. Het heeft niet zoveel sfeer als een oude stad.
0: Nee, maar is logisch.
1: Maar het betekent niet dat het helemaal niks heeft.
0: We bestonden niet. Wij waren water.
1: Ja. Hoe vet is dat? Wij zijn nu wel hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij zingt, zeg maar. Wij zijn gebouwd op water, zeg maar.
1: Misschien het uitbeeld, dat is heel mooi.
0: Hey, oh ja, ik mag niet meer bewegen. Shit.
1: Je moet oppassen met die handjes.
0: Nou, maar handjes wegzetten.
1: En dan komen mensen hier en dan is het dan... oh. Maar dit valt hartstikke mee. Dit ziet er hartstikke prima uit. Het is helemaal niet zo sfeerloos als ik had gedacht.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja,
0: Het is niet zo slecht.
1: Nee. Het heeft gewoon
0: het
1: alles.
0: Het is niet zomaar dat wij hier wonen.
1: Het heeft gewoon alles. Het is een logische plek in het land. Lekker in het midden.
0: Ja.
1: Kan alle kanten op.
0: Maar
1: het heeft alle winkels.
0: Ik vraag me dus echt af waar de haat vandaan komt. Want de haat zit echt diep bij
1: het
0: mensen.
1: Het is echt specifieke haat.
0: Echt specifiek Almere.
1: Ook in tv-programma's en zo. Als ze het dan hebben van ja, maar het is niet zo slecht als Almere. Ja,
0: waarom worden we altijd... Wij zijn zeg maar België.
1: Ja.
0: Hoe België altijd wordt geperst door Nederlanders. Ja. Maar dat begrijp ik nog.
1: Ja.
0: Want het is België.
1: Ja.
0: Maar Almere?
1: Ja. Ik weet ook niet. Het is heel specifiek.
0: Luisteraars, ik heb trouwens weer side-eye gekregen. Omdat ik weer aan het bewegen was met de pen. En dat maakte een minuscuul beetje geluid.
1: Ja, en ik hoorde dat. Ik ging kijken naar die pen.
0: Ja. En naar mij. Ik ben bang.
1: Ik denk dat het tijd is om af te ronden. Want jij moet even een rondje huppelen. Of hinkelen. Of weet ik niet. Even bewegen.
0: Ik heb je al gezegd dat luisteren mensen naar dit programma. Leo. Niet doen.
1: My bad.
0: Oké, laten we dan maar het liedje doen wat ik vroeger net heb aangeklikt.
1: Is goed. Mooie afsluiter.
0: Oké, tot zover Stamppot de Boetje aan de Radio.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Dankjewel Leo.
1: Dankjewel JJ.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonam Sonodigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na nazariya. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ujala Lare He. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heen. Pandra vermaaisch voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. Da, da, da, da.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
4: कॉपीकार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: जी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने। यू
1: आर Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt 700.000 euro donaties, maar heeft nog 2,8 miljoen nodig om faillissement te voorkomen. Bij Kekova gevonden. 4500 jaar oud scheepswrak met goed bewaarde aardewerk uit vroege bronstijd. Politie en onnodige Ahold uit tot aangifte van cyberaanval Albert Heijn. Historicus ontdekt jarenlang verborgen getuigenissen van seksueel geweld tegen Nederlandse vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee, Jabberjust Concert, hoe wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge, Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights, met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per grillen, wacht in akker. Zondag 1 november...

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala, lare he, zondag 1 november ko. Jabberjust Diwali concert, our fakkel op toch aapklee. Live on stage, Ravinder Singh Biddy met Avishkar Orchestra. Ticket wacht bij afgedienen, geen stadspaskorting. Tik de dame vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl.

Oejalalar her, zondag 1 november ko, Diwali, Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in oor. Oejalalar her, Suriname, Diska, Wahikalakara. Satjam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geriedlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? Toh hum bhi Har ek cheez. Raat din, aap humse baat kar sakte

0: AM-NR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फ्रॉम वंदा. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Halasoch en bijna 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaat het toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, ham in de zaar kregen Arend Jendrika in de zaar met ham, hè? Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamid kan niet hebben je camera, hè? Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Jam middag show te maken. Maar Aaj, ham tijd, Nika Liberty.

Tomorrow Jalla Radio, gezellig jullie hem afkozen na te heen. Je nachma, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen na te heen. En zondag heen, aapjes uit, Jalla Radio Pair.

0: Goedemiddag, goedemiddag Han, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjibaliampe. Ja, opgelost, opgelost. Goedemiddag. Ja, inderdaad, heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Adagantam bij het hele taraspe. Lekker, hè?
0: Ja, lekker, lekker. Dus toen koffie heb ik gelegen.
1: Nou, nee. Koffie heb ik niet gelegen.
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuts pije.
0: Maar bij het hele terras, wat met de kontjes hoortjes redden?
1: Aan mijn eigen terras bij het hele jaar.
0: Van eigen. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras, de zon schijnt op jou, en wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hebt ook gewoon jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja,
1: mijn eigen terras per jullie, of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je.
0: Dat is wel jammer. Dat is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n baithi, ki jai kuch banai ham.
0: Dus
1: dan denk je, nou, chord de lauw bij thee. Abbe milia, akhir koffie, lord.
0: Abbe milia, zeker, milia. Maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: He? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, lord.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Hè? Diwali's fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Ojo barkhabar selegi ga ya tab barkhwa me thoro je ye chale lo.
0: Ah nahi to.
1: Sabicho mere de hai.
0: Wohi to jo jon admi long aayega moi kapra pehen ke aayega na bhij bhij jayega ye hai pet kaal.
1: Maar je moet nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Wohi to.
1: Khali hum log fikir kari ja aur sochi ja over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. Aan het toekomstje van anderen kun je weer wat met de bol uit.
0: Kuts lekker bij je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond. Ja. Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven.
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven, die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krab bij Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna kiki. Ja, het is. Ik wil loterij, het daarnaatjes, hè?
1: Ja, zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat Ralogan John Heiga Nederland mee zoenen wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor hoor. Ki bahut deer na agorie, als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Tora se khyal kariye, want tu na khyal kariye to koi na khyal kariye toke. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Tu mange jane?
0: Ha, toen ze betaal, hamati maar net. Dus voordat je verder gaat doseren, hamati jane ke wanneer kap tu bol se ke van ai, hamar dehya me kuch na moi kama, hamar machinia na moi kama hai, hame datra jaik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, sunne valo. John pe tu khyal kar sakega, makkelijk se. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लाते अंडरसुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्टा पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ अ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heiga, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakupiega, darupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: Stor stoelgang, John, aan mijn toilet jaiga. Agar toke haiga plotseling harde stoelgang, plotseling diarree, afwisselend, chronisch, hè, na één roodje baat, dan bolie, dan twee roodje baat. Maar rood, rozana toke u problemen haiga, laat het ook onderzoeken. Aan mij lage, vooral bij mannen, tu jaiga plassen kere, or toke pira haiga tijdens dat plassen. Dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch heb je plotseling gewichtsverlies. Toen ik had kilo zakken, hoe je het zomaar. En continu twakkelbate. En toch heb je bukhaar bij je. Jada. Toch ook er maklap bij je. Toch heb je onderzoek kerwaven. Hoe is het dat het verband houdt met kanker? Jonathan, bijvoorbeeld, ouderen logan lage vooraanwege. Je jada bloedverlies rijga looit. Door koen me, althans koen je eigen door urine me, ja, door ontlasting me, of blauwe plekken plotseling toch de kaiga tot de hippe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hippe plotseling al je eigen. Bij mannen, tujanega, bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten, of onder de huid plotseling toe de kiego knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Aurat lage hier bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huidjon heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook een matle baat to kuch heiga door de hiermee, jon toke chai checker waweke. Auro bijvoorbeeld kooi ke plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, to door pigmentvlek jon raha, pijle plotseling veranderen hoige.
0: Ha.
1: Plotseling me. Ook er met labie heiga toke chai checker waweke.
0: Ja.
1: Ki toke na heiga een vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt, John Likalba. Agar toke go wond heiga, tor moe me, of op de huid, rondom je mond, hè, maar moeha me bhi rehega soms.
0: Ja, ja.
1: Auro na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, en wil ook een ontdekker heiga plotseling looit, ki kanker hoige ba.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na je niet het taboe leed, maar je jan je taboe leed.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van zo, nou, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen oudje, ik ba. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo, nee, wallo. Toen heb je een akiban kan liggen, ook er matlab na heki na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen, bahut deer je kar die, tab bahut duur je pahunch ge tor de hime, tab datra logan bhi na behandel kar paiga.
0: Dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Nou, je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutjeraha toch? Aanleiding.
0: Kutjeraha. Oh ja, het terras. En genieten van het moment. En... Hè?
1: Dus dat je buiten zit.
0: Ja, dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes, over het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je?
1: Ja. Heb ik een artikel per liter, trouwens, die ik even wil delen met jou?
0: Oh ja.
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kula.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus pahile hè, Hamari Jan, Aisera. Maar corrigeer me, Sunnevalo. Als je naar eens wat hem zet, dan corrigeer je. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je een app op het heigen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem met jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thora se leeftijd keo, het raar 40 jaar, 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat is op dat ik dan kraap hoor, het raar gebed.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké. Okay.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit hier. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste, al een compleet kunstgebied hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Nou, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je je tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel, hey, nou hoor je ze Holland met toeren. Hey, kijk door Duitse jargon op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja, per heige ze.
0: Hollande.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je Chinega met een kunstgebed.
0: Nee.
1: Toen kon je naar China.
0: Ham naar Janela.
1: Maar bij uw leeftijd heb je nagegaan.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45. In de avonturen wil je wat wachtje krijgen. Maar op een gegeven moment wil ik haar.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè, een van die twee die dat heeft. Mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner dekliga van je hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit. Toen ik dan boerjadeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age mooi se dariga, toch? Or dat je abhir bisuti daarbij, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ooit ook een dikke, toch?
0: Met
1: ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen na ja, nee, ga ik je kunstgebed, heb ik je echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunt doen, je taget je. Taget je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat wou kan je zeggen, dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens zoenen eruit valt.
1: Doe omri pagarke.
0: Oh, had wel een
1: manier. Bolli, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed, wat echt hek hier. Doe kunstgebed.
0: Ja, toen lapper na, maar ik haait hoe team op een lapper. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister. Maar eerst heb ik het door dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil weten.
1: Nee, maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken?
0: Nee, je zou het wel kunnen adviseren van zoen, dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel,
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40, hoe per se?
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Opper en nietje doen ook kunstgebed. Ik denk het al.
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw. Hè? Een hele mooie, heel mooi gebed
0: hoe
1: is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed was maar een recht, maar mooi.
0: Ja, maar
1: is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijlertje, ik ga je het op de originele kina.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijgen. Als Lloyd dan zegt van, Sunna, leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hier van. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, mijn veld onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Maar koffie eigen Lloyd?
0: Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige, trouwens oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe ze kijken, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Ik heb iets aan bedoeld. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd, hij zegt, ik kom er eens doen. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordelen ook. Ja. Ego, koffie heb je leeg, Lloyd?
0: Ah, pijle. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel, Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agol le leeg, chat, toen je het op.
0: Ja.
1: Op is ik het
0: ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
1: Amar dat moet... हमार खबे तो आ मुइलक करेगा बिचवा में लोई थे कुकी दंत वा ना मुइलक अल्ला
0: Dus stel je voor dat je je gebit weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebit.
0: Ham kooi ken hij, Janne. Ik kan altijd beginnen, Janne.
1: Als je plein op het halen, ik heb mijn plein op.
0: Ham maar even onderzoek
1: kreeg,
0: hè? Door dat, hè, als ik je na.
1: Toen ik op plein onderzoek kreeg.
0: Als plein onderzoek, ja. Ja, sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn, meemaken let toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab ze hem zoen liet, hem Albert Heijn na geëli wat.
1: Hamuna?
0: Ham jaan ke na geëli wat.
1: Allah thoro wat hem log waan jabe.
0: Ohi to, jabe zomaar, kuch na meer.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jabe maap ik en dan zeggen ze, ja, ietsje wat nou mooi hege, of wat dan ook, purana hoi ge, of ki de prijs wat nou mooi hege. Ey, is...
1: Nee, babal me kahi jaiye, jaar. Maar hem log sensatie belust thoro wat hem log thoro jaila.
0: Hij is helemaal serieus, maar het is
1: trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Voor heks. Maar het is niet, het is roosje gebaat. Elke dag gebeurt
1: er
0: elke
1: dag. Er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je Ravi, Ramalatan heet hij toch? Ravi Ramalatan, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Hamlo Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Ki DK Hoega. Ki dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude Hega? Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide hark bedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat deske, mange ga girave toure. Kunnen geluid hebben, Johan, met geluid?
0: Geluid, wat gaan we lekker nagen? Geluid, wat rullen we lekker? Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des ik wat des waar mij mange hamla kare. Ja. Uto hai ye hai ga.
0: Ja.
1: Ma ik ego groep hai ga, chor logan, jon bhi mange ga gegevens lewe.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja,
1: gijzel software.
0: Zeker.
1: Toen gijzel kan leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus, maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, hein, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subchecheck dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Hamlokbati.
0: Ja.
1: In Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus toen heb ik John Admina mooi volgd. Ik heb hem Hindustani mee betaald.
0: Goed kan je met u betaald gaan.
1: Ha, John Burja Poranian heeft John site na volgd. Frankrijk met 500 supermarkt. 500 supermarkt. Ke koeling John heeft. John met fris producten heeft. John heeft normaliter min 20 graden. John heeft thanda rijk op. Ik dan mooi. Oké, ze hebben afstand ze 50 graden per kardes. Dus ik dan garm kardes, Chijua.
0: Ja.
1: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
0: Dus je hebt Chijua een ook film in betekent hier. Dus recenter film mee. Of films van 4, 5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar je ziet wel werkelijkheid mee. Hoor. Dus stel je voor, Anand. Kono hacker maiga energiecentrale ke bankeren. Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk, zo na. Je toe, door systeem je naam mooi haiga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar hebt dat toen naam mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki hem Ibarishakar deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe sap kregen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. Of toch moet je een huis bankeren, zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Dan moet
1: je waar gaan soms.
0: Hoe kan je een huis bankeren? Als ik alles... tegenwoordig hebben mensen vinden wel leuk natuurlijk, hè, al die trend. Dat je deur met je app kan openmaken en alles. Dat je dus alles zodanig hebt ingericht je huis. सो दाना कि आदमी नो भी तो घर में घुस के रकम रकम चीज भी कर सके सो अपास्तान है अपास्तान बदले
1: दो सब फोर दिल में गोना दिल भी हो सके हम लोग खमाक मांगीला देख हम लोग अपन वक्त वोट भी हल्दी ना बदलीला ओम दत वक्त वोट वास्ते इज ऑन थाउ करे के बेस्ट वेल फॉर फेलन बा
0: तो वक्त वोट कौन चाहेगा ना
1: लंबा पेड़
0: Lama peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja,
1: toch. Oké, maar dan heb je niet verdwaald. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. सब कुछ हम लोग मांगीला ऑटोमेटिसेर करें मा ओमन हाईगा एगो रिसिको भी याद करिए सुनने वालों है
0: या दिस या या
1: और ट्राउंस एगो डेन्स बद्राइव हाईगा लॉयट दस्तात रोग नो भाई जोन फ्रांकराइक के कूलिंग सिस्टम वन बदिन करेगा ओकर सॉफ्टवेयर चलेगा ऊपर दोस अशदार रोज एगो नावा कोड ऑन्टवेकल करेगा भी Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld krijgt, dat je ook een model wat aan gaat leggen, kan je ook een nieuwe code ontwikkeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw ook ontwikkeld kan zeggen, code wat. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen het Milo reageert, kan zeggen, om te reageren op het kontje, gaat hij zeggen, oh, dat doe ik maar in mijn, hè. Dat doe ik een keer, toen ik dat...
1: Pijle jonge leeftijd bij hoort raak, kina.
0: Pijle jonge leeftijd bij dat jarjata, kina dat jarjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meer varen met de Molokato is zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, JJ, ik ga hem ook een galemi liga.
0: Galemi.
1: Hem ook tayar, want hij zegt dat hij een brasa deweek, een bossi deweek. Lloyd tayar, maar bossi deweek heb je het dus.
0: Zeker, toch dat hij ja, nadat hij ga hem sabko ik een bossi deweek.
1: Dat bo bossi toe. Met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè? Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook een gezondheidstip.
0: Ik heb heel de kaart. En dat is serieus. Als hij gewoon gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een klein beetje. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roach.
0: Ook hij
1: in winter.
0: Ook hij. Hij gaat een paar
1: uur verder. बहुत अच्छा हैगा तोर देही खाती लोयत
0: गमवा
1: तू मांगे हेला आर्टिकल वा त हम तो के हेला आर्टिकल वा पठाबे मार हम तो के छोटा रूप में बताइला दोस्त सुनने वालों हम लोग के घाम जो नहीगा नौद खाइगा तू ना सोचिए कि घरवा जोन चिरगवा तू बारेगा इस खनुख ना तोर देही के एक्त घाम नौद खाइगा दोस्त आंश एफ द टाइट है 10 मिनट चाहे 10 मिनट जाइए बाहरवा ठड़ा हो जाइए En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in zaken.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van, wakker worden. Toen je je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
0: Abem ja chillen, want gamua jammer dat Joris liever liggen. Dus abem ja chillen.
1: Ah, toch? En toen ga je bijvoorbeeld... पहले हम लोग बोलते रहे बैठ के खाइए तो अब दतरा लोगन बोलेगा भी फंसुन ना तू बवेक हो के खा सकेगा भी एगो हाफ ले ले इन तो से बवेक कर ले फिर एगो हाफ ले ले बवेक करेगा दैट कैन ओक
0: एक्सपेंस
1: दी
0: एक्ट वा
1: या दो एंड टुसर यू हैप यस इन दिस स्टेल यू फॉर टू गो स्नैक ले ले ले राइट
0: या
1: प्रोबेर दन टुसर डोर ओक द बवेक दो स्नैक वा ले ले प्रोबेर दैट मेटेन टू कंपेंसेट
0: हमने नहीं कहा इस चीजों पर के सुनावे है
1: ज्ञानी
0: wetenschappelijk onderzocht is het wetenschappelijk is het wel een tijdschrift of een krant John betrouwbaar hè die wel fake krant die ga
1: na सब geverifieerd है यार जो हम लोग बोली ला यहां पे en trouwens सबसे mooi चीज belangrijk चीज जो हम एकदम eens बाती हर एक इंसान के एगो एखर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा क्रोनो टाइप एक आदमी हैगा बाय फॉरबेल्ट लॉयट जोन सबेरे एन ओखतंत मेंस कोई कोई हैगा आवंत मेंस दैट हैप ये गवोन दस उतोर नेचर हैगा बायना समग मेंस मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत अल हेलर गुड समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत नोग नीट गुड
0: Toen kon type waarte je volgens mij een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Uwali ham nabati.
0: Ojito.
1: Hamme liever bolie 10 baje, suru kareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok 20 party.
1: Hamlok liever 10 baje, suru wali to. Ja. Dus eerste vergadering liever 10 baje dan 9 baje bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè. Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamme toen bolie vergadering kareke.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Toen het heer dien jeet, toen mag je gelukkig jeet, je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van paard bij je, zaad bij je doen, hoe je kan ze.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
0: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
1: juist, die mogelijkheid moet er
0: die
1: wel zijn.
0: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus ga met en die mogelijkheid doorheen. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He.
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet hamar, maar kan je zijn ritme heen.
1: Kon ritme hebben, Lloyd. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajega, tap toor de hier ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen nee. Toen 2 bij je sabere app karega. Plotseling 4 bij je sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 bij je. Kon ritme toch, hè? Jaar bol toch?
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jij.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chrono type wat?
1: Chrono type.
0: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaike, begaarke. Oké. Nita ook, goedemiddag. Nita zegt mooie chai, koffie, mooie onderwerpen. Taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Oh, over kanker, ja.
1: Maar ik heb je mooie. Ik word 23 jaar in Londen toen ik lekker kanker is, toch?
0: Kanker is, hè?
1: Maar Londen was in de war, Engeland met Bali, Chijwa, Sunnivalo.
0: Ja.
1: Maar Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met Bali was, ik ga je dieren tuin.
0: Ja.
1: Volg ik het, toch, Chijwa?
0: Nee, volg ik het. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar kijk in Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Ugeil haiga, jahan ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland, ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u apen, ego upahinis raha, Londa. Koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke. Agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओ ही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर मख से
0: पगला गया पगला गया
1: थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
0: सनक गिरा हां
1: तून इज ही प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. Or aan wie lopen we heiga? Chau dekiga. Wat die man aan het doen is. Or u geil koyuwa me. Tijger ke koyuwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe. Dus tijger wat je noara ha. O hoe chau geto, zo je, hé, ik ga hoega.
0: Ja.
1: Hamar territorium me, ik
0: ga kere eigenlijk. Ik ga kere, hamar
1: gaat die niet. Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Romnani Kaka was Tigirwa. Tigirwa Ail Kudalokeroeper heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Armike Moerike, je hebt Garabarajaiga Kusloid.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als je
1: een parwaar gaat,
0: ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje
0: letten,
1: extra
0: opletten.
1: Geven.
0: Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja?
1: Ah, dus je moet een beetje op elkaar letten.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war. Ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna uchahi ga.
0: Ja.
1: Dat er moori me kush na moe je op dat moment. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Lloyd, ego Engeland ke baat hai ga, Chaudhry.
0: Hey, maar kiet, tu lobby kerega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोइलगे तो
0: अच्छा बोला एक नाम चौधरी
1: बताओ भैया चौधरी कासिम चौधरी
0: ये कहा के
1: बाद में एंड आई वोंट इंग्लैंड के बाद बाय
0: अच्छा
1: एंड टूफालग बेन इक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: ओके
1: वार दी मान वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी लंदन कैन
0: लंदन में गार व्हाट इज दैट
1: व्हाइट चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नया इट वाज अ बिट ऑफ फन
0: Okay.
1: Was gezellig.
0: Okay.
1: Maar toevallig ohi wij kwamen aan de Mjaratra, Whitechapel.
0: Yeah.
1: Voor de mensen die Londen een beetje goed kennen.
0: Yeah.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Yeah.
1: Kasim Chaudhry. Maar Kasim Chaudhry had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. Era, 5 go.
0: Paj.
1: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man... meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik
0: een
1: taak.
0: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, ieder, ieder. Door 5 go laptop, ballen, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Over... is toch niet normaal?
1: Dus ik pak dat naar. Leut, ik behoud je lager.
0: Dus 5 inkomen, Camille, te gaan. Elke maand. 5
1: go inkomen, hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat voor elkaar... Ja, maar kon niet.
1: Maar kon niet,

0: Weet die hartstikke herbos. Ik heb hem ook een keer leuk balkje daar.
1: Ja, laat het ons weten. Kiet ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
0: Juist, als je man werkte altijd thuis. Ja. Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van huis werken.
1: Was slim.
0: En die man heeft gewoon vijf lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
1: Ja. Ja,
0: en overal bij ministeries, hè? Hoe vind je die?
1: Hè? Overal bij het ministerie, ja, goed. Ja.
0: London, Chorke, Chali, Utrecht.
1: Maar zo naar Utrecht, Engeland, maar zijn naam ik al,
0: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker, dat is koffie. Zijn naam is Amarjan, met Sapkoike, maar per doe je go banen, hè?
1: Ik wil ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
0: Ja, ministerie wel eens 7-even, toch?
1: 7-even, ja.
0: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo roeien gebaat.
1: Betel ik zijn naam met kloksysteem mega?
0: Nee, niet Charlotte, hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
1: Ja.
0: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan,
1: ja.
0: En wat je hebt gedaan.
1: Ja.
0: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus hoe is dat gekregen, ja? Utrechtgebaat.
1: Utrecht heeft meer
0: brandwoorden. Ik wil verpleeghuis zeggen. Toen zou je gaan. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zegt hekje na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben. Of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
1: Ja.
0: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
1: Hé?
0: Ik beries.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Haar nagels waren heel lang.
1: Ja.
0: En er zat poep onder.
1: Ach, gassie.
0: Ze had vieze kleren aan.
1: Mm.
0: Vet haar.
1: Mm.
0: En er was geen mondverzorging.
1: Mijn god, jongens.
0: En wanneke Adamien John Kamkerega, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
1: Ja.
0: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
1: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
0: in
1: kan
0: Nederland.
1: Toch niet?
0: Utrecht, meest op Chicho Wega.
1: Utrecht, Adamien, dus niet verzorgen. Hè?
0: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moerie na mooi het naaien.
1: Dus zo. Dan?
0: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
1: Dat kan toch niet? Het kan niet waar zijn.
0: Toch is ze liek helemaal uit.
1: Ja.
0: En ego-aurat. We hebben het net over gebed gehad. Hè?
1: Ja.
0: Ego admi dus maar.
1: Ja.
0: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
1: Ja.
0: Ki ham jaila, toch? Apen admi ke dekhila. Maar ham dekhila steeds dhire achteruit jaiga.
1: Ja.
0: Tap. Bole ki okar gebed jon raha, kunstgebed.
1: Ja.
0: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
1: Ja.
0: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
1: Ja.
0: Over haar moeder.
1: Ja.
0: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara. Ze lieten het gewoon erin.
1: Gatsie,
0: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
1: Mm.
0: Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chorde is erin.
1: Yeah.
0: Je moet het toch elke dag eruit halen en schoonmaken.
1: Tuurlijk.
0: En terugzetten en zo.
1: Ja.
0: Het is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
1: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
0: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilo en Johan Kamker doen hun werk gewoon niet goed ook.
1: Yeah.
0: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uit Lloyd, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
1: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee. Of waar bejaardentehuis mee. En je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn. Dan moet je toch aan de bel trekken.
0: Je moet toch ook zelf wat doen?
1: Je moet ook zelf, ja, natuurlijk.

0: laten aan iedereen.
1: Ook iets wat ik kan zeggen. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen mijn baap kind maar een beetje hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kiet op hier. Mijn baap kind zegt, wat kan je net schorden? En dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja, dan heb je gelijk.
0: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
1: Ja.
0: Hè? Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
1: verantwoordelijkheid.
0: Verplichting, hoor. Ja. Verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
1: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
0: Utrecht mij wel.
1: Hebben er niet Den Haag mee, Rotterdam mee, hebben we nog staan
0: niet. Nee, is het niet
1: Dus dus zijn wel op een maaibabje wel kelkerje. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht of verzorgingstehuis. Maar je doet hele baartje, dus heb je wel te niet die andere keer.
0: Ja, na Chordi links, ik dan.
1: Ja.
0: Maar
1: kan je je voorstellen, Arne, dat je op een lurkenke, die heb je op de wereld gebracht, hoe zou je barkakkele, je hebt voor ze gezorgd, en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zo'n.
0: Toch in Libat, ja.
1: Lurken maar van zo'n, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, abhamdjala, verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Chordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je zwaar noemt?
0: Zo'n roodje hoe je zwaar.
1: Ja?
0: Toen ben ik afvrager of het gebeurt. Nee, toen ben ik afvrager. Hoe vaak gebeurt het?
1: Ja. Maar hamlok in staan niet eens naar toch? We bedoel, op een maaibaapje, hamlok kjalkerila.
0: Lloyd, je hebt onder een steen geleefd. Ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daar ja, naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
1: Ja, dus jij zegt van hamlok op een
0: maaibaapje. Mijn baap het
1: ja.
0: Ki aaj hama lardkwaaiga.
1: Ha.
0: Lardkwaai bena karega.
1: Ja.
0: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, Lloyd.
1: Ja.
0: Op hun eigen verjaardag. Op die noa bharza man agorega. En er komt gewoon niemand.
1: Aire.
0: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
1: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat her. Een hele week. Hè?
0: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
1: Nou ja, ook een hele week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen, wat dan ook. Ik bedoel,
0: zeker, dat zou
1: goed zijn. Ik ga het gaan doen, maar ik vraag me af. Kie hamlok, abon mij wapke, bejaardenhuis, verzorgingshuis. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen hoor.
0: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
1: Maar we gaan hem
0: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoevend hoor je.
1: Ga hem ook in mijn baan, bozaal jagen.
0: Dan boja nadaiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren.
1: Hmm.
0: Dus het natelijk hem samjilabbe. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet in Kamua Kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ok sange rahega, chahe us ab verpleeghuis mein rahega, okar matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhoor de, juist niet. Juist ook het zoetje van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
1: Ja.
0: Na toke hoefbaar luier verschonken, ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
1: Nou ja,
0: die ouders nodig.
1: Waarom zou je niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
0: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Het is al georganiseerd door de overheid.
1: Ja.
0: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
1: Ja.
0: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedliegerig, maar kan je zeggen je het naar Huawei, kan je zeggen je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
1: Nou ja,
0: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
1: Ja.
0: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
1: Ja.
0: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
1: Ja.
0: En liefde te geven.
1: Dat is al meer dan genoeg, hè?
0: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
1: Ja, Dulaar. Vijay, welkom. Je reageert voor het eerst op Jalas WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donhoje aan het. Dan ham toke betabe. Kuntje mij bole. Over het onderwerp kanker. Want zeker. Het is een...
0: Hou het beknopt.
1: Ja.
0: Dus agar koi bhi ek reactie likhiye. Sunne walo, dan na jij je ekdam kojuj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
1: Ja.
0: Maar toen op een deal ze gewoon liek, door deal met kontje, maar dat moet je ons laten weten.
1: Ja.
0: Dus ja, Lloyd, athora hebi hoe je na?
1: Nou ja, kon hebi, na kon je nee, kus na hebi hoe je. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van ja, toen 40 briske, 45 briske, baarje, toen daar jarge, kina jarge, gebeurt dat hier in Nederland, maar pijlen zijn namen hoort daar. Opa kon je na reageren, kreba. Dus ja,
0: weet je, het is een vervelend onderwerp. Hein,
1: waarom is het vervelend? Omdat het is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
0: Toras er maaike, bato. Dus je
1: maaike,
0: ja. Zoon, ham je koeke poetje op, gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
1: Nee.
0: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, ja. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
1: Ja.
0: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
1: Ja.
0: Dus ik snap dat ook wel.
1: Het viel me
0: op dat de 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal... De keer wordt watcha. Fief. Helemaal fief.
1: Fief. He? Fief.
0: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want dan zou je een beetje een hogere leeftijd bezig.
1: Ja.
0: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
1: Zo naartoe. Op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat is wat snel zijn jarjas. Dus ja. En je leeft ongezond. Het is wat jarjas.
0: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
1: Is dat zo dus genetisch?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja. Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, of kijkje, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
1: Ja.
0: Dat er een probleempje is.
1: Ja.
0: Dus Iorotiake Baab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
1: Ja.
0: Dus... Ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
1: Jenny reageert over het doen maaibab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière, combineren in huwelijk, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we hebben maaibaapje 15 briske zorgen kunnen leren zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus abelikega over het onderwerp kanker. Wel eigenlijk...
0: Nee, hartstikke leuk.
1: Ja, dus goed, dan gaan we zo meteen
0: dus
1: wel even
0: uitzonderingen,
1: erover...
0: uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakarpaiga.
1: Ja.
0: Raad ordien sewa, ik om mij babke.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is. En dat er goede zorg is. Maar nogmaals. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn. Uiteraard.
1: Ja.
0: Idisme.
1: Ja.
0: Nou ja. Niks mis mee.
1: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Hoe heb ik een probleem hier?
0: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
1: ja.
0: Die beginsignalen. Als je voelt dat er knobbel is. Als je voelt dat je plassen moeilijk gaat. Als je pijn voelt in je onderrug. Dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
1: Ja, dus
0: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
1: Ja, wie jij collega van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
0: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
1: Moet je PSA-waarde laten...
0: laat achter. Je komt er te laat achter.
1: Oké. Okay.
0: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
1: Ja.
0: Daarom moet je niet zeggen van... Tjoor man, pierkoets piraiga, tjorde, mojo, jaiga.
1: Ja.
0: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
1: Ja.
0: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, tjorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
1: Nou.
0: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
1: Ja,
0: anders wordt het wel een hele depressieve uitzending.
1: Ja. Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en din, bar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
0: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
1: Okay.
0: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nou,
0: dat deden we vroeger toch ook niet?
1: Nee, dat hoeft ook
0: hooguit,
1: niet.
0: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nee.
0: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet, doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees, toen wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die...
1: Of in de supermarkt die kon boodschappen toe kregen uit.
0: Pochetto, van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
1: Ja.
0: Dus dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
1: Ja.
0: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig.
1: Huh?
0: In plaats van met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
1: Ja.
0: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
1: Hey, jongens.
0: Dat is wel deze generatie bij je.
1: Ja.
0: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
1: Ja.
0: Ze hebben een praatvrees.
1: Ze
0: hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
1: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
0: Maar ook bellen kunnen ze niet.
1: Maar dus
0: het enige wat ze kunnen is typen.
1: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
0: Nee, kunnen ze niet praten.
1: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
0: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
1: Ja.
0: De jonge generatie, die belt niet meer.
1: Hmm.
0: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
1: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
0: Veel leuker.
1: Ja.
0: Veel leuker. Alleen je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik ga die klaar. Dan heb ik mijn werk gedaan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel efficiënt.
1: Ja.
0: Appen is wel efficiënt. Maar bellen is veel leuker.
1: Veel leuker, toch?
0: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
1: Kon ik je belken? Zo'n hama, moet je helpen, zo'n lik of ietsje mee. Kie belken kon ik je zomaar. Doe je, gaat zo'n belken. Videokoker.
0: Nee, die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel.
1: Drempel,
0: bij bellen is er een drempel.
1: Hoezo?
0: Van man, bezig hoi Adamia drukte me hoi hem hoi me belker hebben.
1: Ah ja, maar in nee heb je
0: mooi,
1: toch.
0: Hekie, nou, mooi.
1: In nee heb nee, je maar, toch.
0: Ja, jij denkt zo luid, maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, Hamnamo Labnamo, die belt me ook nooit op. Wat de honger naar bel kregen.
1: Oh.
0: En dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook hem daaruit reed ook in Belkarik, want toch heb ik goed druk regen. Weet je dan, ja, kabulier.
1: Ja, kabulier, kabulier, kabulier.
0: O, burwa, damiatje. O, burwa, ba.
1: O, damia, burwa.
0: O, nahe, jawan. O, nahe, jawan. Dus zelfs burwa logon kare ichi, jua, jaar.
1: Ai, jongens, jongens. Ka hoi ga dunia ke? Acha. Tik hè?
0: Parlay.
1: Parlay, parlay. Ja.
0: Maar Diwali, het is nu Navratri, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: We hebben niet kon mandi toe gelen, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
1: ja, zeker, was zeker.
0: Leuk, ongetwijfeld.
1: Zeker.
0: Je hebt al passaat gekregen.
1: Maar passaat, koek hem passaat leek op heel erg. Ik heb veel passaat gekregen. Al een passaat die heb ik heel erg. Maar ik vond het een beetje kort. Hem geen
0: maar door gare bij een passaat pahunchwai. Lieber,
1: toe pahunchwai heb ik ook
0: dus lekker geen. Niks te klagen.
1: Ik heb niks. Oh, hier roos, sap khaleli, direct.
0: Navratri ke eerste roos toe pahunchwai.
1: Eerste roos,
0: uitgebreid.
1: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee, maar nou raad een periode. Hij gaat uit bij Diwali. Hij gaat zo'n nevalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
1: Ja.
0: Zo'n nevalo, 8 november, toen ligt de agenda mee. Agar kun je toch bolie na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je toe op een eigen panditse checken. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala kesaat, Ujala aap kesaat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tap het Diwali ke din. Or ik heb dat pahile loid, dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat hebben. Toe kinle, maar toe aage se kinle, toe aage beetje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jij gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkel op tocht jullie. Een begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle en kom met je pura pariwaarkes uit. Neem je kinderen mee op deze.
0: Hebben we een beetje dag. Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus deze Bharme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik zou maar dat in Nederland met Diwali ja niet binnen kan raken.
1: Ja. Ja toch?
0: Je wist niet dat Diwali
1: hier kan.
0: Dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamelijk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoeld hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk toch ook gevoel hebben op 8 november. Jonne sap kon je ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manawike met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En kali ghar baitke or sochi emang chorde, hamar katnaba. Nee, sap kon je karega is op chich, juist voor jullie. Ujala bhi karega Meervaart mein bahut saalon se for yearly. Dus jon admi abe twijfel karega of sochega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel kare van abe later kine be, abe batiaik ba me. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk, het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, ram bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Roy?
1: Nee, zeker
0: dus,
1: niet.
0: Ham hoop karila kusunewalo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big jaba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij ga? Maar bohut deer na agari agori.
1: Ja, concert is een wel. Het is niet zo van dat een hele concert duur gaan daar gaan niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is het niet. Dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien, maar het is een gewoon een concert. Een filmie gaan namelijk labe mensen. Jij Jodha, dat je Matadin die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy Mosmi Obroy hebben wij ook hier in de Meervaart met Avishkar en Ravinder Singh. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehore brengen.
0: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus na het toch? Is geen bhajan-concert.
1: Na toch?
0: Het is een Diwali-concert. Ook een matlab dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sabkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate Musliman, ja, Christen, ja, ik ko geloof toch in Aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi amap ik khali bhajan hamlo karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Dus, oh man, hamlok na farak dekhi la ki hindu hai, musliman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaisa sa naam mein hamlok karat rahe altijd, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we ons gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega, Wa ke bericht John Awega, India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
1: Nou,
0: ik ji ja, jaisa hamlok hamesha ji li baati Suriname des mein bhi.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, en koop
0: het wordt
1: kaarten.
0: Een geweldig concert.
1: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen wacht ik erin. Staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
0: mooi bad to bolet.
1: Arre, kan je maar mohase bij mooi mijn bad bij je liggen, toch?
0: Bara chala kan dit inderdaad dus jo agorat hoi ga be ki staspas ho jai tab hum ki na staspas na hai bhaiya aapki dai dus tu khamun kartwa kin le nahi to tu agorat pasta ye be en trouwens €15 se karta shuru ba dus dat is super handig en makkelijk.
1: En je krijgt
0: om een paillet.
1: Ja, toch. Ik wil drankje paillet. Garderoop is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
0: €15 wat niet krijgen.
1: €15 wat niet krijgen. Ja.
0: Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht in Lloyd.
1: Ja.
0: John Ager heega.
1: Ja.
0: Kijk bij het zo doen, fakkel optocht.
1: Half drie.
0: Half drie, hè?
1: Ja.
0: Hoe fakkel optocht John heega helemaal gratis?
1: Ja.
0: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
1: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
0: Gratis fakkels, gratis subcoach begeleiding. Subcoach. Supergoed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik al die hebben.
1: Ja.
0: Je naar had je.
1: Nou. Ja, dat was het.
0: Boldeli?
1: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
0: Bianke weer trouwens, ook mooi. Hij gaat chaluit.
1: Bianke, kijk je graden Bianke.
0: Bianke, hij gaat 20 graden.
1: Oh, lekker hoor. Ja.
0: Oktober mee.
1: Ja.
0: 15 tarik oktober ke bian.
1: Dat wordt een lekkere terras weer. He? Heerlijk.
0: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
1: Lele.
0: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi din rega bian.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, dus geniet ervan.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: Bye bye. Hoi.
1: Hoi. You are Ujala Radio ke Zriyab Nusin hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat de radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen, dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ojala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een keer mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Biaantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Een mooi Ghana. Kabi kabi kon ik het in toe muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het dichtleer? Dat kon ik mooi leggen. Toe has de. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abna gejaalrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe ap ik hierna, zorg kerie. Dan kan je ze doezer koeke zorg kerie. Hè? Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi serieën.

0: Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Zoujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Tora Musti, Tora Khushi, Tora Hocho, Ujala Radio.

0: कमाल करती हो। यू आर
1: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ootjala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws op Ootjala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij Albert Heijn.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.